even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Got introduced to you by a friend.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Vanuit Putten kwamen verleden jaar 11 aanmeldingen binnen voor maatschappelijke opvang. In de regio Noord-Veluwe en Zeewolde kregen in datzelfde jaar 2 mensen via Housing First een woning toegewezen. De cijfers zijn opgevraagd door de nieuwswebsite Putten City naar aanleiding van onderzoek van Pointer naar het landelijk beleid om dakloosheid terug te brengen. Daarbij blijkt dat de aanpak wonen eerst in veel gemeenten nog beperkt wordt toegepast. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde. De provinciale weg wordt momenteel verbreed en gaat tijdelijk gedeeltelijk dicht. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Tussen 17 augustus en 11 september rijdt het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook en ook geldt er een lagere maximumsnelheid. Ook de Spiekweg is gedurende een deel van de werkzaamheden afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en de aangegeven omleidingsroutes volgen. En tot slot, de herontwikkeling van woonzorgcentrum Randmeer en de omliggende appartementen in Harderwijk kan doorgaan. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het plan, waarbij 101 bestaande wooneenheden worden gesloopt en plaatsmaken voor 2 nieuwe appartementgebouwen met in totaal 156 woningen. Volgens vastgoedwebsite PropertyNL wordt daarnaast een bestaand appartementencomplex aan de zuidwestkant van het gebied gerenoveerd. Dat gebouw telt 40 wooneenheden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de N305 Dronten Almere. Bij Zeewolde is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

0: Goedemorgen op deze 17e november. Het is november, wat zeg ik nou? Ja, augustus. Ja, de 17 november is een dag na mijn verjaardag, dus dat zou ook heel anders klinken. Nou, goedemorgen dus, maandag 17 augustus. En het is maandag, dus André is er ook. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Hey, wat is wakker?

En in deze nieuwe week met nieuwe kansen, nieuwe prijzen, et cetera, zijn de eerste vragen al gesteld aan ons dadelijk. Dus daar gaan we daar maar eens even lekker op in. En de groeten gedaan en goedemorgen gewenst. En het is alweer druk in de WhatsApp-bank.

0: Het blijft binnen druppel hoog. Lars komt binnenvallen. Goedemorgen, Lars.
1: Morgen.
0: Ja. En het wordt wel lekker druk. We gaan er weer gezellige week van maken. Het is mooi dat het even wat minder warm is.
1: Ja.
0: Dus wie weet kunnen we vandaag over naar het open raam in plaats van de airco. Want die airco die heeft toch wel rare invloeden.
1: Ja, een beetje duur allemaal, hè?
0: Nou, dat niet alleen, hoor. Man, een loopneus niet te zijn. Ja, ik moet er de hele dag achteraan. Ja. Maar we beginnen eerst met snoesnummers. En die worden vandaag geheel verzorgd door André.
1: Het is wat.
0: Ja.

0: Zo, dat waren even drie snoeznummers van de 18 plus 2 van André. Ja. En je krijgt meteen al een compliment van El Japo.
1: Ja.
0: Die zegt, nou, goedemorgen. Het is mooi, vooral mooi dat het regent. En eens even kijken, die nieuwe snoes aan mag dat wel vaker doen. Zou haast weer in mijn mandje duiken.
1: Tja. Ja, de mensen vielen gewoon in slaap. En dat klopt ook. Ik heb vandaag redelijk wat rustige nummers op mijn lijst staan. Ja, dat heb je wel eens, hè?
0: Ja, het weer wordt ook minder drukkend en zo. Hè? Dus,
1: het is een beetje slaperig weer. En inderdaad, wat jij zei, jij zat gisteren, net al in november ergens met je gedachten. Ja. Maar het lijkt ook wel november buiten, joh.
0: Ja, joh, als je nu kijkt.
1: Het met is donker, joh. Zo, het is niet te geloven. Dus dat klopt, maar bedankt voor het compliment, El Japo. En nou ja, het is eigenlijk wel 7:30. Ja, je zou er nog even een uurtje in kunnen duiken, maar... Ja. Ik zou er maar uitkomen als ik hem was.
0: Ja, nou sterker nog, want we gaan ochtendgymnastieken.
1: Ja, we gaan dansen.
0: Ja, dus...

0: Nou, dan hebben we het maar gehad. Viva la fiesta. En de ochtendmuziek was dat. En ja, we hadden het net al over een heleboel dingen. Laten we even zorgen dat er geen open eindjes blijven. Want wat mij opviel dan jouw snoesnummers. Mm-hmm. Ja, hoewel, dan moet ik er wel bij zeggen. Jij levert dan de 18 plus 2 aan. Ja. En ik heb ze de drie uitgevist omdat ik ze kende.
1: Ja.
0: En dacht van, oh ja, dat zijn wel lekkere snoesnummers. Maar dan valt me op als ze op een rijtje staan. Ja. Allemaal hard, hè?
1: Hard? Oh, serieus?
0: Ja. Wat dan? Ja, hier. Eva by Heart, Shape of My Heart en...
1: Hold
0: on My Heart.
1: Dat is puur toeval.
0: Ja, ja, precies. Maar het betekent dus wel dat op een of andere manier toch ook wel wat de rust... ook wel een beetje met het hart misschien wat te maken heeft.
1: Nou, ik heb geen gebroken hart of zo, maar ik heb eerder een gebroken rug, hè, zei ik net.
0: Ja, oh ja, dus, want het is in de rug. Wat was je aan het doen dan?
1: Gisterochtend stond ik op en wat jij net ook zei, verkeerde beweging, weet je wel. Ja. Uit je bed, net uit je bed, link moment.
0: Ja.
1: En dan merk je dat je toch een dagje ouder wordt. Dus ik had wat pijn aan mijn been, of tenminste, ik voelde mijn been alsof er een mug op zat. Dus ik gooi mijn been zo even omhoog. En kaats, weet je, daar ging die. En ik heb dat 1 of 2 keer per jaar. En dat is vervelend. Het kan 3 dagen duren, kan 4 dagen duren. Kan ook een paar uur duren. En jij hebt net even wat uitleg gegeven. Dat het volgens jou toch een wervel is. Hè? Dat het een zenuw en een wervel is. Daar begint het.
0: Daar begint het meestal mee, ja. Dat, ik had ooit... dat zal 1995 geweest zijn dat ik de eerste keer dat had. En ik zat bij de conciërge in het hok. Toen werkte ik op school. Oh ja. En ik zit zo naast haar bureau en de telefoon gaat en ik draai me zo om de telefoon te pakken en knak!
1: Ja, ja, dat zijn ze. Ja.
0: Bop! En ik kon niet meer bewegen, ik zat helemaal vast.
1: Zo.
0: En het deed zeer, jongen. Ja. Oh.
1: Dus jij had een echt een hele goeie de eerste, ja.
0: Ja, dat was een hele goeie. Dus op dat moment zei ze, maar kom op. Ik zei, ja, ik kan niet meer bewegen. Ja, wat deed je dan? Zeg, ik pak je telefoon op, dat is alles.
1: Maar je kon niet meer bewegen, want daar ben ik dus heel bang.
0: Ik zat helemaal, nou ja, omdat het zeer deed.
1: Ja, maar uiteindelijk... Kon je wel terug of niet?
0: Ik bedoel, nee, nou, ik was net begonnen aan het verhaal. Dus ze hebben op een gegeven moment de dokter gebeld. En verteld van, nou, die zit hier en die krijgt hier een... En toen zei hij al, oh, dat is een spitreactie. Ja. Ik kom er wel aan. En die kwam eraan met een injectie Voltaren. Ken je dat?
1: Wel eens van gehoord, ja.
0: En Voltaren zijn normaal pillen en zo. En, maar dat was een injectie. Dus ze hebben mij met z'n allen opgepakt en op het bureau gedonderd. En daar die injectie in mijn rug gedaan... En nou ja, dat was nog niet meteen over. Dus toen weer terug op die rolstoel. Die, ja, geen rolstoel, maar een bureaustoel met wielen eronder. En toen hebben ze me naar de auto van een collega gereden met die stoel. En daar gewoon in de achterbak geflikkerd. Tussen alle olie en rotzooi. Me thuis neergezet. Iemand heeft een matras van boven gehaald. Midden in de woonkamer neergedonderd. Mij erop gelegd en toeledoki. En daar lag ik en ze hadden met alle plezier de telefoon aangezet.
1: Of 1995 heb je dat.
0: 1995.
1: En wat was jouw leeftijd toen ongeveer?
0: Toen was ik 35 ongeveer, 34. En ze hadden de televisie aangezet. Omdat ik in ieder geval iets te maken had. Maar ik lag dan net om de hoek, dus echt goed kijken kon ik niet. Ik kon hem ook niet draaien. Ik kon net niet bij de telefoon. En ik heb daar de eerste dag aan gelegen... En s'avonds kon ik niet slapen, want die tv stond aan en die ging op testbeeld. Wieep! Dus, oh man.
1: Maar ik dacht dat ik gisteren wat meemaakte, maar dat, ja, ik bedoel, ik dacht, ja, even, je voelt je even in de hel. Ja. En dan moet je afwachten hoe lang het duurt. Ja. Maar nee, wat jij nu schetst, daar verbleekt mijn verhaal van gisteren weer bij.
0: Ja, precies. En wat dan alle mensen adviseren, en dat is allemaal hartstikke leuk, iedereen zich ermee bemoeit. Is van, nou, vooral rusten. Maar dat is dus helemaal niet waar. Je moet blijven bewegen.
1: Dat weet ik al, ja.
0: En dus op een gegeven moment... uiteindelijk heb ik dat nog een paar keer gehad. En dat wil je gewoon niet. Want A, het doet hartstikke zeer. Ja, en B, je kan geen kant meer op.
1: Nee.
0: Dus ik ben bij allerlei krakers en chiropractoren. En noem ze maar op. Ja. Uiteindelijk ben ik een hele goeie in Utrecht terechtgekomen. En die heeft mij geleerd... Nou, als je er zelf uit wil komen, dan moet je snappen hoe het principe werkt.
1: Precies.
0: Feitelijk is het een wervel die even scheef hangt. Er komt een zenuwtje tussen. Ja. En de spier zegt dan, wow, dit willen we niet. En die schiet in de stressreactie en dan zit de boel vast. En omdat die wervel dan nog steeds die zenuw knelt, blijft het zeer doen.

0: Maar dus wat doe jij? Ik bedoel, moet je je been omhoog doen? Je moet een beetje je wervelklom heen en weer doen of zo? Wat heeft hij jou geleerd?
1: De oplossing. Wat hij mij heeft geleerd? Ik ga op de zij liggen. Dan kantel ik mijn bovenste knie naar voren. Dus die komt zeg maar over het andere been heen te liggen met knieën opgetrokken, zoals een slaaphouding kan zijn.
0: Precies, hè?
1: Dan draai ik mijn bovenste helft er tegenin in die richting, zodat ik niet verder kan. En dan maak je die beweging.
0: Nee, joh.
1: De tegenopbeweging met je knie druk je omlaag naar de matras en met je schouders er tegenover.
0: Een soort reset beweging. Ja, ja,
1: maar dat is een oefening.
0: Word je aan dozen, ja.
1: Maar je kan ook op de rug gaan liggen, de voeten tegen elkaar doen en dan de billen knijpen alsof je poep aan het afknijpen bent.
0: Die, pas ik al een beetje toe. Ja. Maar inderdaad, het klinkt logisch, maar dan moet je wel durven. Ik vind die reset dingen, zou ook erg kunnen worden dan. Dat idee heb ik altijd.
1: Ja, maar dat had ik ook toen ik daar kwam. Toen dacht ik, als je me maar niet mijn nek breekt, weet je wel.
0: Precies.
1: Ja. Dat doen dan pakken ze. En hij zegt tegen mij, ga maar even op de rand van de behandeltafel zitten. En hij doet de arm om mijn keel en trekt me zo van die tafel af. Dus met mijn volle gewicht zo de middenrik eraf. En hij bam, meteen die nek. En ik voel het knakken. En ik denk, en nou is het gebeurd. Meteen heen en weer. Hey, alles doet het nog.
0: Ja,
1: ik dacht echt. En het was een verademing. Yo, ik ging helemaal open en zo. Maar
0: ik ga er eens even verder in duiken. Maar bedankt voor de tip. Want de algemene zaken kan je online vinden. Ja. Maar wat jij gaat er nu dieper op in. Alleen, mijn rug is niet jouw rug. Dat denk ik ook. Hè? Dus ik moet wel oppassen. Dat ik niet. Je moet wel.
1: Kijk, het punt is. Ik was al een poosje bij hem geweest. Ik had alle vertrouwen in hem. Wat hij me vertelde. En ik wist wat het zat. Bij mij zat het bij de L4 en de L5.
0: Oh,
1: en dat moet je even weten, welke wervel er zit.
0: Precies. Ja. Maar over het algemeen een beetje resetten, zelf kunnen resetten. Jezelf kunnen genezen is beter dan afspraken maken bij de dokter. Weet
1: en
0: je
1: het probleem is, je bent ook een lang iemand.
0: Ja.
1: En lange mensen hebben dat heel gauw, dat hun rug wat klungelig wordt.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, en ik heb 30 jaar in de fabriek gewerkt, dus dat zal ook wel meegeholpen hebben.
1: Dus de kans dat je een degenererende discus hebt, dus een versleten wervel, is vrij groot. Ja. En dan komt de speling. Ja. En die speling die maakt het gevaarlijk en die spieren moeten die speling zeg maar tegenhouden. Maar als je spieren daar nog niet op getraind zijn, gaan ze alleen maar reageren op het moment dat het zeer doet. En dan zetten ze de boef vast. Goed, lang verhaal kort.
0: Ja.
1: Lars die zegt, ja, maar wacht eens even, joh. Het is, je hebt het al net over. Wat zegt hij nou precies, Lars? Vanwege het mooie weer dat is omgeslagen, wil ik graag Let It Snow van Dean Martin. En dan gaan we meteen daarna naar het weerbericht. Nou, komt u maar.

0: Op bezoek van Las en of dat voor 10 of half 8 komt. Nou, dat is perfect gelukt. Dus, nou, eens even kijken. Dan gaan wij... ja, El Japo reageert toch nog even weer op het geheel. Hij zegt, eens even kijken, nieuwe snoes aan. Dat was,
1: hebben we gehad?
0: Ja, zou haast met mijn mandje induiken. Dan gaan we maar eens hard
1: ja,
0: werken. Dus dan sluit hij ook weer op aan. Beterschap daar. Ik ben vanwege een vergelijkbaar probleem 2 weken geleden met krachttraining begonnen. Dit om inderdaad de specifieke spieren te versterken. 1,95 meter, dus een herkenbare situatie.
1: Ja, ik ben 1,90, 1,91.
0: Ja, ik ook.
1: Dus dan zitten wij met dezelfde problemen. Ja, de afgelopen week zijn El Japo en ik toch een beetje naar elkaar toegegroeid, hè?
0: Ja. Dat lijkt wel een beetje vergroeid. Dat die ruggenwervels op een of andere manier een beetje Siamese...
1: De schokkende details rollen over elkaar heen. Ja. Maar heb jij nog details van ons gezamenlijke verleden gekregen van de week? Of niet? Of gaan we daar vandaag een beetje mee verder?
0: Wie, ik?
1: Heb jij nog informatie?
0: Ja, waarom zouden mensen mij informatie verstrekken over jullie gezamenlijke klasse?
1: Nee, hij zit toch ook wel...
0: Oh, hij. Maar je zegt jij. En je zegt niet bij El Japo. Dus
1: nee, precies. El Japo. Nee, jij hebt niks. Hij heeft jou niks opgestuurd over...
0: Nee, maar dat zou hij... Ik denk dat hij dat naar jou zou sturen dan.
1: Wij hebben even contact gehad over... Want je weet toch, vorige week kwam toch de aap uit de mouw over gezamenlijke duistere verleden in Amersfoort.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we daar vandaag nog wel even op in.
0: Ja,
1: er valt niet al te veel te melden, maar er is in ieder geval een foto opgedoken die jij denk ik wel interessant vindt. En die krijgen we wel even, kom wel naar boven.
0: Nou, oké. Nou, vanochtend wegtrekkende regen, gevolgd door een aantal lokale buien, ook af en toe zon, later vandaag nieuwe regen. Het wordt 20 graden en El Japo is maar wat blij met al die nattigheid. Nou, ik hoop voor hem en alle andere mensen die daar belang bij hebben, dat het één grote natte bende blijft tot aan de kerst zo'n beetje. En dan een dik pak sneeuw, 1,5 meter. Goed, 20 graden op de Veluwe. En weer hebben we geen eerste plek. Weer staat Limbabwe voor ons. De wind is overdag matig. Noordwest of 4 bevoor, vannacht zuidelijk. En meest zwak 1 tot 2 bevoor. En dan de komende 5 dagen, en daar gaat het om met name... Oh, kijk dat, die regencijfers toch is. Oh, mooi man.
1: De koek, hoor.
0: Ja, nou, dinsdag 21 graden, s'nachts 14. Woensdag 21, s'nachts 15. Donderdag 21, s'nachts 13. Vrijdag 21, s'nachts 13. En zaterdag 20, s'nachts 12. Och, wat mooi, consequent ook weer. Fijn van onze autisten allemaal. En dan dinsdag de kans op neerslag. Komt die 90%. Woensdag 80%. Donderdag 80%. Vrijdag 85%. En zaterdag, ja, het weer heeft natuurlijk ook even weekend. Dus dan mag het regen even rusten. Dan is het 20% kans.
1: Mooi,
0: op. Ja. Dan de kans op zon in procenten. Morgen slechts 20. Woensdag 50. Donderdag 40, vrijdag 50 en zaterdag 60. Ja, ik vind dat die zonnig weg moet blijven. Bij regen hoort een beetje een grauwe toestand. Vind ik dan, hè, om het mooi compleet te maken. Nou, dat. Dan gaan we naar het volgende verzoekje. En dat komt van John Zutekau. En dat is deze.

0: Zo, Jukebox Hero van Foreigner. Op verzoek van John Zutico. En John heeft ook meteen een paar vragen aan ons allebei.
1: Oh.
0: Dus laten we die er maar bij pakken. Dat kan mooi. Eens even kijken. Een hele goede maandag. Fijne uitzending. Laten we rustig beginnen met Foreigner, Jukebox Hero. En dan, hoe was jullie weekend?
1: Hey, ja.
0: Ja.
1: Ja, verrek. Ja. Nou ja, goed. Die spitaanval hakte erin.
0: Ja.
1: En wat heb ik nog meer meegemaakt van het weekend? Ja, ik had een heel verhaal voorbereid, maar ik word een beetje overvallen door deze vraag.
0: Nou ja, ja, ja, ja.
1: Maar wat was mijn weekend, joh?
0: Maar heb jij bijvoorbeeld, hij vraagt ook of je heerlijk hebt genoten van de regen.
1: Ja, dat is altijd...
0: Bent altijd bezig met sproeien, dus...
1: Klopt, ja. Maar die regen begon vanochtend eigenlijk pas goed. Ja. Dus, en ik moet zeggen dat ik er wel van genoten heb, maar toen was het weekend al voorbij. Maar we hebben van het weekend ook een beetje regen gehad, geloof ik. Ja, zaterdag heb ik een beetje regen gehad. Ik denk dat ik best wel een... Ik heb eigenlijk best wel een goed... weekend gehad. En culinaire hoogstandjes vraagt hij naar.
0: Ja.
1: Ja, dat valt bij mij wel mee. Maar ik heb wel... ik kook eigenlijk steeds meer. Ja, ik kook praktisch elke dag wel wat. Of voor 2 dagen. En ik heb weer aardappeltjes lopen bakken en zo met groenten en cheddar, weet je wel? Cheddar kaas. Hoe heet dat?
0: Cheddar kaas.
1: Die Israëlitische kaas, zeg maar.
0: Oh.
1: Dus dat heb ik er... Ja, dat is toch...
0: Ja, dat zou
1: een beetje
0: niet
1: Joods of zo. Een beetje Joods...
0: Nee, dat zou ik niet doen dan.
1: Cheddar. In ieder geval... nee, dat zou je niet doen. Nee, mag niet meer, hè? Product uit Israël.
0: Nou, gewoon...
1: Israël is een gevaarlijke. Dan moeten we inderdaad om 7:15 moeten we maar niet over.
0: Laten we het er al niet over hebben.
1: We slaan een heel verkeerde weg in. We hadden het over culinaire hoogstandjes. Ja. Dus ik heb een volledig weekend gehad. Maar die spitaanval die hakte er op zondagochtend in. Dat was vervelend. En ik weet het alweer. Ik had nog een ding. Ik heb een brief van de gemeente gehad. Nou, dat is ook een verhaal. Want, maar dat kunnen we ook nog wel even... Willen we dat nu behandelen?
0: Nee, dat kunnen
1: doe
0: we
1: maar niet,
0: straks nog wel even
1: daar
0: op terug.
1: Daar komen we langs. Want daar vallen je de schellen ook weer van je ogen.
0: Okay.
1: Maar hoe was jouw weekend en jouw culinaire
0: hoogstandjes? Ja, nou ja, culinaire hoogstandjes. We hebben gekozen voor... Mijn partner maakte altijd zelf pizza's.
1: Oh.
0: Maar ze had dit weekend moesten werken. Dus toen was het van, zullen we gewoon een pizza... uit de winkel kopen.
1: Gevaarlijk, gevaarlijk.
0: Lekker, hele simpele margarita uit de winkel. Heerlijk.
1: Oh.
0: Ik heb ervan genoten, jongen. Ja. Zo'n simpel, lekker pizza.
1: Eenvoud, eenvoud.
0: €1,99. Man. Dan moet je, als je daarvoor uitgaat, dan ben je €80 kwijt.
1: Precies. Ja,
0: en nu met 1,99, geweldig.
1: Maar dus, heb je hem zelf gehaald? Of, heeft je, want jij gaat niet naar de supermarkt, hè?
0: Nee, zij doet altijd boodschappen. Ja, en, zij weet dan, de pizza voorstel kwam eigenlijk niet zozeer alleen maar vanwege tijdgebrek.
1: Tuurlijk.
0: Maar nog meer omdat ze in de aanbieding waren.
1: Lekker. Maar gooi je daar nog iets van spinazie op? Of,
0: Nee.
1: Niks?
0: Nee.
1: Gewoon helemaal niks? Gewoon
0: nee, je kan tegenwoordig ook gewoon een pizza's met spinazie die er al opgegooid is.
1: Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, je pimpt hem niet dan, zeg maar.
0: Nee.
1: Gewoon puur kaas, tomaat, klaar.
0: Nee, als ze hem zelf gemaakt hebben, dan wil ik nog wel eens een blik tonijn opentrekken.
1: Ja,
0: omdat
1: precies,
0: zij niet van vis houden en ik wel. En
1: champignons of zo?
0: Dat zit er meestal al op.
1: Ja, dus, leuk man. Ja. Dus dat was jouw culinaire hoogstandje?
0: Ja, dat was wel... dat was wel...
1: Maar jij hebt verder ook geen regen gezien van het weekend?
0: Ik heb me zitten verheugen op de onweersbuien, maar die kwamen niet. Ja, er werd even een beetje gerommel was er.
1: Wacht even, er was gerommel zaterdag. Ja,
0: nee, gerommel, maar nee. Bij mij moet een onweersbui echt een bui zijn dat je denkt van... Nou, ik heb geloof ik nog liever een nucleaire oorlog dan deze onweersbui. We hebben een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
2: Goedemorgen Bas en André. Met Elisabeth mag ik alsjeblieft nummer Blauw van de Sien horen.
0: Blauw van de Sien? Oh. Is het weer zover? Ben je weer blauw?
2: Ja, ik heb een blauwe jas aan. En,
1: Ja.
2: Nou ja, oké.
0: Yo, hoor, ik ga hem draaien voor je.
1: Yo.
2: Een hele mooie dag, hè?
0: Yo, zullen
2: we. Hoi.
0: Doei.
1: Ciao.
0: Dus, dat was Elisabeth. Ik denk, Blauw van de Sien.
1: Blauw, mooi nummer, maar geen details over eventueel kratjes, pils, leeg en zo.
0: Nee, flessen wijn, helemaal niks. Ze was niet zo spraakzaam.
1: Nou, dat kan.
0: Nou ja, precies. Ieder het zijn. Hè. We gaan een After Sunday plaat. El Japo doet op maandag altijd een After Sunday plaat.
1: Leuk.
0: Heeft hij nu ook gedaan en dat is deze...

0: Zo, nou, dat was hem, de After Sunday plaat. En dan, eens even kijken, dan gaan we... heeft hij er meteen nog een nummer achteraan?
1: Ja,
0: hij had er nog een, die doen we ook meteen maar even achteraan.
1: Oh ja? Oh.
0: Ja, en dan doen we... tenzij we te vertellen hebben, bedoel, dat kan
1: Lekker, een beetje dansen met...
0: Ja, een beetje dansen met z'n allen, dus...

0: Ze hebben het ook wel over spaghetti en wat hadden ze het allemaal over? Spaghetti en pizza margarita?
1: Ja.
0: Yeah. Ah, wel lekker taaltje toch, hè, dat Italiaans.
1: Ja, dat is een fijn taaltje, maar soms denk je dat ze ruzie hebben en dan verklaren ze elkaar de liefde. Dus het is ook wel een beetje een verwarrend taaltje. Nog even twee dingen voor jouw rug. Want dan schiet me net binnen. Ja. Als je de mogelijkheid hebt, maar meestal die mogelijkheid is er bijna nergens, om ergens aan te gaan hangen. Aha. Dus dat je zeg maar van de grond komt en dan jezelf en dan proberen als je hangt alle spieren te ontspannen. Want meestal ga je je rugspieren aanspannen en dat moet dus niet. Hè? Ja. Je moet hangen en dan uitzakken. Want dan gaat die wervel, die komt... Woest, en dan komt de hele boel komt los.
0: Ook nog een goede tip, ja.
1: Als je dus die hangmogelijkheid niet hebt, dan hebben we ook nog een staande versie. Je gaat naar je aanrecht.
0: Ja.
1: Je zet je handen op de rand van het aanrecht. En je gaat schuin staan naar achteren op je tenen. En dan laat je je langzaam doorzakken.
0: Zo.
1: Dus dat je doorzakt helemaal met je rug.
0: Ja, ik snap hem.
1: En dan tot je niet verder kan. En op het moment dat je echt niet verder kan, ontspan je je bilspieren. Want je zal merken dat je die gespannen hebt.
0: Ja, precies, ja.
1: En dan ontspan je die en dan voel je in één keer, wop, dan zakt hij er gewoon doorheen. En dan is het
0: goeie tips, maar ik vind ze wel eng. Die laatste vind ik weer heel eng.
1: Is niet eng. Ik heb het 100.000 keer gedaan. Ja. En,
0: ik ben dan bang dat ik erin blijf hangen. Hè? Dat je zo...
1: Ja.
0: Nee, maar ik schrijf ze op.
1: Ja, en, je mag ook gewoon lekker in de spit blijven hangen.
0: Jij hebt er gewoon een rol bij je vanochtend. Je bent gewoon dokter Bas. Weet je,
1: ik had nooit gedacht dat ik dat nog ergens voor kon gebruiken. Maar het komt altijd toch wel weer uit.
0: Ik hang aan je lip, hoor.
1: Onderweg.
0: Maar voor iedereen die meeluistert met rugproblemen. Ja, dokter Bas in the house. Weet je?
1: Ja, en dan gaan we naar Elisabeth's verzoekje. Dat past dan ook voor de mensen die een blauwe rug hebben. En blauw. En daarmee gaan we meteen door naar het nieuws van 8 uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Hoenderlo ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En welkom terug in het tweede uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Het gaat hartstikke van Jan Rapmans. En we begonnen met een van de 18 en 2 van André. De Commerlinders. Oftewel Welen en Ilse. En dan zie ik op jouw lijst Chris Ria met The Road to Hell Part 2.
1: Ja.
0: Wat is het verschil met Part 1?
1: Ja, dat is een hele goeie. Ik kwam deze tegen. Ja. Maar volgens mij is het, zijn er twee delen, ja. Maar daar zal ik nog even in moeten duiken.
0: Nou, even naar het begin van deel 1 luisteren.
1: Eens even, ja.
0: Deel 1 gaan we even naar luisteren nu. Dan even kijken wat hier gebeurt. Er gebeurt nog niks. Maar er komt waarschijnlijk heel langzaam opzetten. Oh, met regen. Wel heel toepasselijk, deel 1.
1: Ja. Kunnen we ook doen, hoor.
0: Nou, even indruk. Ik zie dan altijd
1: deel 1. Nummer 2 hakt er wat meer in, volgens mij, ja.
0: Oh ja, dat is meer een snoesnummer.
1: Ik denk dat het gewoon een nummer van 8, weet je wel, dat is gewoon een nummer van 8-9 minuten en heeft hij gewoon in 2
0: Ik heb me vooruit gespoeld.
1: Er gebeurt helemaal niks in 1, joh.
0: Er gebeurt niks, man.
1: Maar goed dat ik die 2 heb gekozen.
0: Ja, nou, dan nummer 2. Komt-ie, hoor.

0: Ja, over een maandje of vijf rijdt hij weer Home for Christmas.
1: Ja, niet meer, hè. Oh. Hij is vorig jaar met kerst overleden.
0: Ja, hij is overleden, maar ik bedoel, die muziek, met de muziek blijft hij altijd rijden, die man. Ja. En dan kijkt hij weer naast zich. En wie zit er dan ook weer naast hem dan? Er zit iemand naast hem, hè, dan op een gegeven moment.
1: Ja, Koos. Koos is een fan van
0: Chris Ria,
1: vooral met dat kerstnummer, ja. Ja, nee, Koos wil altijd meer rijden.
0: Wacht even, nee, jij loopt te dollen. Dat meen je niet.
1: Nee, maar, Koos heeft een hekel aan kerst.
0: Gezellig, man, Koos. Gezellig naast Chris. Ja. Want op een gegeven moment zegt hij dan... I'm looking at the driver next to me of zo, zegt hij dan.
1: Oh, dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
0: Helemaal op het eind van een driving home for Christmas. Op een gegeven moment zitten er dan twee. I'm looking at the driver next to me. Ah, moet ik ook nog even keer induiken. Want wie rijdt er nou, weet je wel, in dat nummer? Wie rijdt er nou en wie zit er on the driver's seat?
1: Ja. Steven de Tiers waarschijnlijk.
0: Maar Koos die rijdt dus gezellig mee van de kerst.
1: Koos dan de ergste hekel heeft hij aan Mariah met All I Want for Christmas, dat is helemaal, dan kan je hem wegdragen. Of George Michael met Last Christmas.
0: Ja, en Stevie Wonder, dat was toch ook niet echt...
1: Oh, daar is hij ook niet fan van. En Bruce Adele Springsteen. Niet, en Bruce Springsteen niet.
0: Man, daar hou je niks meer over, Koos.
1: Ja,
0: topartiesten.
1: Ja.
0: In ieder geval, ik kan hem vast verklappen. Ik heb Mariah Carey vandaag weer opstaan.
1: Oké.
0: Maar met een... ik denk dat hij dat nummer wel heel leuk vindt. Ik denk dat hij helemaal uit zijn dak gaat bij dat nummer.
1: Nou, we gaan het zo beluisteren. We doen er nog even eentje en dan gaan we naar de headlines van de NOS.

0: This ain't not a love song. Nou, goed, dan gaan wij naar, eens even kijken.
1: De NOS, hè?
0: Ja, de NOS headlines. Ze hebben zien waar hebben ze gelaten, daar hebben ze gelaten. We zijn even opnieuw verversen, want ja, er gebeurt misschien wel weer van alles en zo. Nou, André en ik noemen op. Deze is één voor één om en om voor. En dan noemen we het paginanummer erbij. En mocht je het willen horen, al dan niet met een knipoog, dan
1: even het paginanummer
0: even. Ja. Coalitiepartijen spreken met Pro en met Ja 21, 104.
1: En dan actrice Hayden Panettiere overleden, pagina 131.
0: Trump perkt de oefening Zuid-Korea in, 125.
1: De dodelijkste ebola-uitbraak in Congo tot nu toe, 126.
0: Derde goud op rij voor 4x400 vrouwen, 865.
1: Twee doden bij Griekse natuurbrand, 127.
0: Grote kunstroof uit Museum Sicilië, 128.
1: En dan een petitie van Canada tegen ambassadeur van de VS, 129.
0: En Kroatië is helemaal in de ban van een afvalschandaal, 130. Ja. Nou, dat zijn ze. We beginnen altijd met 104, dus die zetten we alvast even scherp.
1: Sowieso.
0: En dan gaan we naar Kidda, ja. Natasha Atlas.
1: Ja, een Belgische zangeres met, nou, dat zal iedereen wel horen, overduidelijk Arabische roots. En ja, ik ben helemaal fan van haar stem.
0: Oké, nou.

0: Zo.
1: Ja, die zag je niet aankomen.
0: Nee, die zag je ook niet aankomen.
1: Wat een gong in één keer.
0: Natasha Atlas met het nummer Kidda. Dat is een Belgische zangeres met duidelijk een beetje Marokkaanse roots. En buikdanseres is ze ook. Dat is spannend, hè? Buikdanseres.
1: Ja, ik vind het alleen jammer dat er dan zo'n saaie beat achter zit.
0: Het is wel hypnotiserend, maar het is een beetje eenvoudig.
1: Ja,
0: wat vind je van die stem?
1: Nou ja, ik zag

0: Herinner jij je nog dat in de jaren 90, zo rond 96, 97, had Gijs Staverman op Veronica een tv-programma? Was natuurlijk de tv-tijdperk met Street Life. Dit nummer zat erin. Street Life, daar ging Gijs Staverman als 25-jarige jonge DJ ging die de straat op, Amsterdam, overal. Ken jij dat nog?
1: Nee, want de jaren 90 waren
0: druk,
1: hele drukke jaren. Ah. En toen woonde ik ook hier in Ermelo inmiddels op een personeelsflat. En daar zet je niet veel op je

0: Ja, maar daar was aan het socializen en zo.
1: Ja, er zijn de grootste sociale netwerken en je hebt weinig tv gekeken ook in de...
0: Weinig in die tijd, ja, daar hadden ze wel zo'n tv-kuil waar je met z'n allen kon gaan liggen en zo. En dan keek je met z'n allen naar een programma, maar...
1: Street Life van Gijs Taverman op Veronica.
0: Zeg mij helemaal niks.
1: Nee. Nou, misschien dat andere mensen het wel weten. Het is een van een oude tv-herinnering van mij. En ik begon in die tijd als student meer tv te kijken. Dus vandaar dat ik het onthouden heb. En dit nummer was natuurlijk... dat zat er aan het begin altijd in, weet je wel.
0: Ja, daar heb je ook een hele lange versie van, dus... 104, wil jij hem even doen?
1: 104 sowieso. En dat gaat over de coalitiepartijen die spreken met Pro en Ja 21. De D66, VVD en CDA spreken deze week met een reeks oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen. De komende dagen zitten premier Rob Jetten van D66 en de vicepremiers Dylan Jezelgus van VVD en Bart van der Brink van CDA in ieder geval met 6 partijen om de tafel. Vandaag met Pro en Ja 21, later volgen de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Jetten houdt vol dat hij brede steun van links tot rechts wil. Pro en Ja 21 hebben elkaar voor de zomer uitgesloten en willen dat het kabinet een keuze maakt tussen steun van links of rechts.
0: Ja, ik moet zeggen, aan de ene kant is het hartstikke rustig. Ik hoor helemaal niks.
1: Lekker, ja.
0: Ja, en aan de andere kant is het natuurlijk ook heel erg makkelijk nu, want je kan iedereen een schuld geven.
1: Het is niet
0: als het de coalitie niet lukt, dan is het omdat anderen niet mee willen werken.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: De politiek is toch is prachtig, hè? Weet je wel, ik zou er zo in gaan. Ja, lekker aansluiten bij de SGP.
0: Oh ja, en dan, ik zou knettergek worden.
1: Ja, het is...
0: Mensen bewust voor de gek houden en zo. En dingen beloven die je niet kan waarmaken. Gewoon niet eerlijk zijn en zo.
1: Ik denk dat moeten we dat nummer van die partypoeper er niet in worden. Van links naar rechts. Eventjes,
0: van links naar rechts. Snollebollekes.
1: Snollebollekes.
0: Ja, die kunnen we erbij.
1: Daar zit ik aan te denken als ik dit doe. Ja. Maar, en ik had zelf nog een teletext. Als we daar de teletext... We krijgen niks binnen. Maar dat bericht van Hayden Panettiere, die actrice die op 36-jarige leeftijd overleden is.
0: Ja, gaan we sowieso
1: overpakken.
0: Misschien
1: komt hij ook nog wel binnen.
0: Denk het niet. Het is vrij rustig. En anders waren ze er al wel geweest.
1: Ja.
0: Maar eerst even jouw verzoekje dan.
1: Ah, waarom niet?
2: Sensation

0: Zo, nou, dan meteen alle politieke smaken weer even voorbij horen komen.
1: Komt helemaal goed met die begroting, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Goed. Dan gaan wij, zoals je net al zei, even kijken naar... Zit er voor onszelf wat bij?
1: Mm-hmm.
0: Want...
1: Zat er voor jou nog wat bij?
0: Ik zit even te kijken...
1: Ik had die 131, was mijn, die wilde ik even behandelen.
0: Ja, dan gaan we daar even naar kijken. Ja, ik sta te kijken van Trump, die dan weer wat inperkt.
1: Ja, maar en, die staat er niet tussen.
0: Ja, ja, die staat er wel.
1: Ja.
0: Maar ik zit even te kijken of ik wat anders interessanter vind. Want bij Trump weet je toch nooit wat je eraan hebt. Maar goed, laat maar even komen. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie. Ja, en daar begint het al, hè. Hij heeft met iedereen zeer goede relaties. Nou, iedereen haat hem, maar goed. Met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld. Ik denk dat dat dichter bij de waarheid komt. En geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Ik weet niet wie er tegenwoordig de meeste vijandige signalen afgeeft. Maar volgens mij is dat Trumpje zelf. Mm-hmm. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt. Sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefeningen beginnen vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. Ja, die hebben Japan en Zuid-Korea elkaar ook al gevonden. En ik denk dat Trump inderdaad wel met een probleem zit. Al zijn wapens zijn op, hè, heeft hij maar 20% van zijn voorraad.
1: Is het,
0: het geld is op en hij moet overal tegelijk zijn. En Kim Jong-un die heult met Poetin natuurlijk. En hij wil natuurlijk ook vriendjes zijn met Poetin. Dus dan moet hij Kim Jong-un ook weer even de vriend houden.
1: Ja.
0: Maar voor hetzelfde geld... Mm-hmm. Is hij heel slim bezig. Kan dit ook een hele goede zet zijn. Maar aangezien zijn verhalen elke dag wisselen.
1: Ja.
0: En hij nooit is vasthouden aan een verhaal. Ga ik niet vanuit dat dit ook weer doordacht is.
1: Maar het broeit wel in Oost-Azië. Het begint wel te broeien. Er gaat daar wel wat gebeuren. En ik denk dat het vooral even kostenbesparing is. En raketjes sparen. Want Iran heeft hij ook nog niet op de knieën.
0: Nee, daarom. En dat er wat broeit is. Gewoon omdat hij allemaal rare dingen. Hij heeft in één keer gezegd. We gaan Taiwan wapens leveren. Oh nee, doen we toch niet. Ze zoeken het maar uit.
1: Ja,
0: ja dan wordt het broeierig al. Hij heeft ruzie gemaakt met Xi Jinping. En die heeft gezegd. Als er maar komt, winnen wij makkelijk van.
1: Ja, Chinezen. Ja. Ja, dus. Alhoewel die Chinese slagkracht van de Chinezen schijnt niet zo groot te zijn. Maar in ieder geval.
0: Maar economisch zijn die veel slimmer en veel verder dan Trump ooit.
1: Het is wel heel, heel opvallend dat China wat betreft. En ook Iran wat betreft koelheid. Stijgen ze boven die Amerikanen uit nu? Die Amerikanen.
0: Nou, boven Trump. Ze hebben de kans nu, want er zit een sukkel.
1: Ja, er zit een sukkel. Ja. Maar goed, maar goed, die Bush en al die andere chappies waren niet veel beter. Hè? Er waren ook een stelletje cowboys.
0: Nee, maar ik zeg ook niet dat de anderen beter waren. Maar Trump is een sukkel.
1: Ja.
0: En daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Je kan wel fan zijn van een sukkel. Oh, er staat sukkels waar ik fan van ben.
1: Oh, ja.
0: Maar dat kan, maar het is wel een sukkel.
1: Ja, ik denk het ook wel. En het beste wat je kunt doen is hem inderdaad geen aandacht geven. Maar wij geven hem toch op maandagochtend toch een beetje aandacht.
0: Ja, want het is hij heel blij mee hoor. Ik krijg regelmatig bericht van hem.
1: Het scoort, ja. En je krijgt weer een duimpje omhoog van hem op zijn True Social platform.
0: Ja, precies.
1: Nee, mooi hoor.
0: Ja, dat zei hij al. En hij wilde geen oorlog met VeloFM. Dat wilde hij niet.
1: Haha, thanks Bas.
0: Wij waren zo respectvol naar hem. Dus wat dat betreft...
1: Oude narcist.
0: Ja.

0: Ja, goed, die hebben we gehad. Dan is er Chuck die reageert nog even en zegt: goedemorgen, foei Bas, Trump is geen sukkel, maar hij is niet zo slim. Haha, straks komt er nog een raket naar Veluwe Wemmen.
1: Tja.
0: Maar nee, mee eens hoor. Ik denk dat je schrikt hoeveel geld ermee gemoeid gaat. Ja, volgens mij is Trumpse voorraad zowel qua materieel als geld gewoon op. En
1: ook.
0: De verkiezingen komen eraan, hè? De midterms.
1: Ja, de midterms, tussentijds verkiezingen. Ja, die hebben wij niet zo. Die komt nu wat meer in het nieuws, hè, die midterms. Want vroeger hoorde je daar niet zoveel van. Nee. Maar nu is het wel belangrijker. Maar was dat altijd al zo, die midterms?
0: Ja, die waren er altijd al. Want dan wordt de Senaat wordt opnieuw gekozen. Ah, en dan verandert, zeg maar, net zoals hier met de gemeenteraadsverkiezingen, dan verandert de Eerste Kamer.
1: Ja, het is een beetje provinciale statenverkiezingen.
0: Ja. En dan wordt het een beetje, ja, dan kon het zomaar weer eens anders uitpakken. En ik geloof dat, als je de berichtgeving hoort, maar ja, volgens Trump is de berichtgeving, alleen zijn eigen berichtgeving is juist. Ja. Maar als je de berichtgeving hoort, dan staat hij er niet best voor.
1: Nee, precies, dat lijkt me ook best wel logisch. En wat zegt Chuck hier nog meer? Ik vond het mooist, dat was een tijdje terug, dat hij zei dat Europa niks was. En ik dacht, zonder Europa was Amerika nog Indiaan. Ja, die Indianen. Chuck begint over de Indianen, dat vind ik mooi, want inderdaad, joh. Hij zegt ook, we're gonna take America back, weet je wel. En America first. En wat zegt hij ook alweer? Make America great again.
0: Yeah.
1: Nou ja, als je take America back, er is er maar één die Amerika mag terugnemen. Het zijn die 300 Indianenstammen die ze over de kling hebben gejaagd. Dat is niet meer terug te draaien. Die Indiaantjes is niet veel meer.
0: Nee, die zijn er allemaal niet meer. Maar ik vond wel dat Prins Charles van Engeland, die nam hem mooi te grazen.
1: Oh ja, hoe dan?
0: Die zei op een gegeven moment, Trump zei op een gegeven moment, ja, als wij er niet waren geweest, dan hadden jullie nu in Engeland Duits gesproken.
1: Ja, precies. Ja,
0: en toen zei Charles, ga even terug in de tijd. Als wij er destijds niet waren geweest, hadden jullie nu Frans gesproken.
1: Precies.
0: En daar had hij geen...
1: Zei hij dat? Nee, die Trump ook, joh, dat zegt ook weer wat over zijn niveau. En inderdaad, Amerika in de Tweede Wereldoorlog kwamen ze laat op gang, hoor. Ze moesten eerst Pearl Harbor plat gooien en toen gingen ze pas meedoen. Ja. Daarvoor keken ze de kat uit de boom en toen lag Londen al in puin.
0: Ja, precies.
1: Dus wat dat betreft, die Trump kun je wat dat betreft... Daar is hij ook heel zwak in, die historische...
0: Ja,
1: historische...
0: maar hij wil gewoon een nieuwe waarheid verkondigen.
1: Ja.
0: Het is zijn waarheid, dus voor hem zal het allemaal waar zijn. Maar ik ben benieuwd in de midterms of welk deel van Amerika hij dan plat gaat branden of gaat bestormen. Dus bij het Capitool.
1: Oh ja, precies. Ja, ja.
0: We gaan het meemaken.

0: Van Nederlandse bodem, Sweets, Kensington. En dan zetten we het volgende plaatje van de 18 plus 2 van André klaar. En jij wilde de volgende pagina hebben.
1: Ja, de teletext eventjes een beetje afronden, denk ik. Een van de laatste berichten die uit onze persoonlijke hoek. Ik wilde eventjes naar de actrice Hayden Panettiere. Die is overleden. Gisteren, of de 16 augustus, ja, is gisteren. Ja. Ze was nog maar 36 jaar. Haar familie zegt in de verklaring nog niets over de doodsoorzaak. Panettiere brak begin deze eeuw door in de tv-serie Heroes, waarin ze een cheerleader speelde met superkrachten. Toen die serie afliep, had ze nog succes in de muzikale dramaserie in Nashville. En ook werkte ze mee aan games. Ze worstelde met de overgang van een kindster naar volwassenheid. En afgelopen mei 2026 bracht ze haar memoires uit. Zeer recent dus, waarin ze openhartig is over haar ervaring met een postnatale depressie, een verslaving en herstel. Panettiere had een dochter met oud-bokser Volodymyr Klitschko uit de Oekraïne.
0: Ja, dat is de burgemeester van Kiev, hè?
1: Is die op dit moment burgemeester van Kiev?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, dat klinkt inderdaad bekend naam, want ik stond even van het laatste bericht ook te kijken. En hij was een soort, volgens mij was hij inderdaad een topboxer. Inmiddels is hij 50. Ik wist het niet. Ik wist niet dat zal dan die relatie zal een tijdje over zijn. Ja. Maar ja, ik ken haar inderdaad van 20 jaar terug. Was het een fantastische en ongelofelijke klitsje. Ik heb het dan nu over Panettiere. Ja, een enorme zo'n blonde krullenbol. Echt zo perfect Amerikaans sterretje. En dat gaat nog wel eens mis. Ja, ik vind het triest. Veel te jong, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar die link met Klitschko maakt het ook nog wranger. En dan krijg je zo'n Oekraïense lijn erin. En wat jij zegt, dat die Klitschko serieus, is die nu van bokser?
0: Ja, ik zit even te kijken. Klitschko, maar
1: een andere, ja,
0: hij
1: Vitali.
0: Heet Vitali Klitschko. Nee, hier, nee, Volodymyr Klitschko. Ja, daar is hem hoor.
1: Niet te geloven, ja.
0: Ja, burgemeester van Kiev.
1: Nou zeg, vandaar dat ze het zo lang volhouden. En nu snap ik het, dat die Kiev zo nog niet geval. Want dat is met een kereltje, die Klitschko. Dat, die kon wel boksen. Het schijnt een van de beste boksers ooit geweest te zijn. Die kon hoeken, die sloeg gewoon 3 man tegelijk en knock-out, weet je wel.
0: Ja, dat deed hij ook altijd tegen 3 tegelijk. Hè? Dat scheelde gewoon weer op
1: tijd. Nou, een lekker cashje. Ja,
0: ja, maar ik had van haar nog nooit gehoord, eerlijk gezegd.
1: Oh, serieus? Ja, het is dat ik haar, die Heroes, dat vond ik wel... En ik ga nog eens even op zoek. Volgens mij was er ook best wel goede muziek bij die Heroes. Maar misschien haal ik het ook een beetje door de war met David Bowie.
0: Ja, dat was in ieder geval fijne Heroes muziek.
1: Ja, dat was ook dat nummer. Maar er zat bij die tv-serie zat ook een bepaalde muziek. Gaan we eens even opzoeken. Er zat ook een heel goede muziek bij die tv-serie Heroes.
0: Het zegt me helemaal niks. En als ik een bericht zo lees, denk ik van dat zij zelf heeft gekozen om deze aardbol te verlaten.
1: Ja, ik denk ook dat... Ja, zeker.
0: Dat denk ik. Maar goed, dan nog. Goed.
1: Het was geen candy in ieder geval. Hè?
0: Nee, zeker niet.

0: Ja, dat was hem, Robbie Williams met Candy. Maar dan moet ik altijd denken aan nog zo'n ander fruitig nummer wat hij heeft. En dat heet Tripping. Hmm. En daar beginnen we dan na het nieuws van 9 uur mee, want het is bijna tijd.
1: Ja.
0: Alleen we zitten met zo'n gaatje nog van 1 minuut 54, 1 minuut 50. Dus ja, dan is maar
1: moeten we even naar de Bodo, even Bodo erin gooien.
0: Bodo. Moet ik even kijken.
1: Bodo Watska.
0: Oh, die
1: onze tomatenvriend.
0: Tomatenvriend, ja. Dat kunnen we wel doen. Daar komt onze tomatenvriend aan. En die duurt weer net even wat korter. Ja, zo zie je maar weer. Het past nooit precies.
1: Ongelooflijk.
0: Maar je kan schelen.
1: We doen ons best.
0: Ja, joh, meer kunnen we niet doen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer het jaar 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Hoenderlo ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk. En met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zone. Nou, dat was hem. Ik even mijn tripping beginnen zo net na het nieuws van 9 uur. En dat betekent dat we de regio ingaan. Tenzij we nog een headline hebben die we van de NOS nog even willen bespreken. Ik pak hem er nog even bij, dan weten we zeker of dat zo is. Even een beetje verversen. Hoppa. Nou, zit er nog wat voor jou bij?
1: Nee, op dit moment niet. Ja, de scholen zijn weer begonnen. Dat is het enige nieuw, hè? De scholen zijn weer begonnen. Die komt er opeens het harde nieuws voor de leerlingen. Oh, maar alleen Noord-Nederland.
0: Ja, sterker nog, die zitten waarschijnlijk al in de bankjes.
1: Ja.
0: Nu, want ze zijn vandaag begonnen in Noord-Nederland. Dus daar kunnen ze er weer flink tegenaan. Nou, heel veel plezier en goed je best doen. Ja, nee, want onderwijs, dit weekend werd weer duidelijk. Het lezen was een slecht gesteld in Nederland.
1: Oh, wat heb je opgevangen?
0: Algemeen?
1: Kijk. Of zag je wel, heb je wat leerlingen horen praten?
0: Nee, ik kom uit het onderwijs. Dus ja. Op een gegeven moment volg je dat. En het wordt met de jaren slechter en slechter en slechter.
1: Lezen en zo, hè? Ja, of ook schrijven?
0: Alles. Rekenen en zo. En parate kennis. Ja, tegenwoordig is het zo woke allemaal. Het hoeft allemaal niet meer. Je hoeft geen geschiedkunde te hebben. Nee. En wat dan nog? Al zou je wat van geschiedenis weten. Het wordt er allemaal weer excuses aangeboden voor het geschiedenis. En standbeelden omgetrokken. En weet ik veel.
1: Het voordeel is, je hebt ook verder weinig kennis nodig om Nederland te leiden. Als je maar een beetje kunt liegen en bedriegen en met je ellebogen werken. Dan komt bij Nederland wel goed.
0: Maar ook daarvoor moet je toch een beetje goed opgeleid zijn, lijkt
1: mij.
0: Je
1: moet wel goed kunnen liegen en bedriegen.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dat moet je toch leren.
0: Ja, ouders hebben geen tijd om met de kinderen te lezen en zo. En
1: die zijn druk, hè, met de hypotheek betalen. Ja,
0: ja.
1: Drie banen tegelijk.
0: Hard werken, ja. 46 keer op vakantie, twee huizen houden. En dan samengesteld gezin met 148 kinderen.
1: Ja.
0: Modern families. Geen tijd meer om te lezen, hoor.
1: Modern families. Bas, het komt helemaal goed. Ik hoor het al wel weer.
0: Ja. Daarom dus. Wat dat betreft, maar het onderwijs, daar gaat heel slecht mee. En dat moest allemaal beter. Maar hoe meer mensen zich ermee bemoeien, ze vergeten nou dat er mensen zijn die al gebruik hebben gemaakt van die slechte opleidingen.
1: Oh,
0: als het al 40 jaar slecht is, dan kunnen de mensen die nu 45 zijn niet anders dan slecht onderwijs hebben gehad.
1: Precies, ja.
0: En die moeten het onderwijs gaan oplossen.
1: Geen verbetering in zicht dus wat jou betreft.
0: Dat wenst ook niemand.
1: Nee, je hoort er verder weinig van. Wat lezen die kindertjes slecht? Wat erg? Nee, ik vind het niet erg. Want,
0: het enige wat je hoort is dat mensen klagen over... Ja, en dan ben ik in Amsterdam in een café geweest en dan praten ze allemaal Engels. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, dat is dan zo, hè. Maar je mag niet voor Nederland opkomen, want dan ben je weer...
1: Nee, maar nu iets zegt. Ik zat vorige week, of twee weken geleden in Nunspeet inderdaad, even een bakje te doen. En inderdaad, al het personeel daar kwam allemaal uit het buitenland. Geen Nederlands. Tenminste, amper. En ik bedoel, mijn tafelgenoot die kon niet echt goed Engels. Dus, weet je wel, geen Nederlands, zei hij. Nee, sorry, weet je wel. Ja, daar stond ik wel van te kijken.
0: Ja.
1: Maar goed, in Miami had het ook, als je in Miami bijvoorbeeld zuiden van Amerika...
0: Spreken ze ook geen Nederlands.
1: Nee, nou, geen Nederlands sowieso, maar ook geen Engels meer. Geen Amerikaans, dat is gewoon Spaans daar, weet je wel. Allemaal Cubanen.
0: Het verandert allemaal. Dus,
1: het is jammer, het gaat wat jou betreft dus niet de goede kant op. Maar ik vind het op zich dus wel positief. Nieuws dat in Noord-Nederland de scholen weer gestart zijn. Dat is toch wel... Ze starten in ieder geval met
0: je
1: de school.
0: Houdt ze van de straat, de ouders kunnen weer naar hun werk.
1: Ja.
0: En dat soort dingen meer. En,
1: dat is positief.
0: Huh? Ja, scholen hebben dus een hoop taken erbij gekregen. Ze moeten de buitenschoolse opvang doen. Dus daar waar ik ouders eigenlijk voor de oppas moeten zorgen.
1: Ze moeten scholen ontbijt moeten ze regelen.
0: Ontbijt moeten ze regelen. Moet dat regelen. Ze moeten zus regelen.
1: Lunch,
0: en owee.
1: De leraren hebben druk, hoor.
0: Ja.
1: Hebben ze al loonsverhoging dan, die leraren?
0: Nee, daar is dan nergens van horen.
1: Daar kon er niet vanaf, hè?
0: Liefde, geld enzovoort. Liefdewerk is het.
1: Serieus?
0: Ja, natuurlijk. Goed, we gaan naar erop of eronder voor het onderwijs.
1: Dat is toepasselijk.
0: Ja.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het internet.

0: Allemaal nu thuis en dan toch vind ik ja. Ik bedoel, je kan wel een stevig rocknummer, maar als je dan een Belgisch accent hebt, dan blijft het soft klinken. Hè?
1: Ja, maar ik vind het toch wel grappig dat inderdaad dat Belgisch accent met en ze probeert, klopt, dat heb jij wel goed door. Ze probeert er stevige bandje onder te plaatsen. Nou, ik vind het wel wat hebben en maar zij blijft inderdaad heel lief. Ja, een lief Belgisch stemmetje.
0: Lief, precies.
1: Zijn ze toch allemaal die Belgen, ja, dat zachte taaltje?
0: Eigenlijk zijn we allemaal lief. Van nature zijn we allemaal lief.
1: Ja, precies. En de maatschappij vernachelt het dan. Hè?
0: Ja, het is gewoon zo verschrikkelijk dat we allemaal verkeerde vrienden hebben.
1: In en triest.
0: En mensen om ons heen zijn allemaal zo verkeerd bezig. Het is zo jammer ook.
1: Het kwaad regeert, Bas.
0: Ja, gemiste kans.
1: Onvervulde verlangens.
0: Huh? Ja, we gaan... maar eens even de regio in. Laten we dat eens even gaan doen.
1: Het is opeens kwart over negen.
0: Precies. We gaan naar Harderwijk. Harderwijk herdenkt de slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. En dat is afgelopen zaterdag gebeurd. De jaarlijkse herdenking ter gelegenheid van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, toen werd daar in Indië, Japan gaf zich toen over volgens mij...
1: Ja.
0: Tijdens de bijeenkomst worden de slachtoffers van de oorlog tegen Japan in de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië herdacht. Oh, ik dacht dat we het weer gingen hebben over onze eigen rol. Onze schandalige, schrikbarende rol daar in het
1: verleden. Politionele acties. Ja.
0: Sorry hoor.
1: Nee, daar mogen we nog niet over hebben.
0: Oh nee, maar... aanleiding voel ik ook niet hoor. Maar dat is in ieder geval in Harderwijk herdacht. En dat was in de regenboog. Nou, ik hoop dat het daar goed verlopen is en dat... Wat vind jij van die herdenkingen? Is dat niet ook een beetje alle wonden weer optrekken?
1: Ja, ik vind het op zich wel lang duren. Ik snap dat mensen het willen blijven herdenken. En ik denk dat je moet blijven herdenken zolang er bijvoorbeeld nabestaanden zijn. Kinderen, kleinkinderen die dat... Waarbij die intergenerationele ellende... Dat schijnt een beetje door DNA zelfs doorgegeven worden. Hè? Als jij dus in een concentratiekamp hebt gezeten, dan schijnt het op een of andere manier via je DNA die ellende, die noem je dat, die trauma, schijnt doorgegeven te kunnen worden. Maar ik weet niet of daar wetenschappelijk bewijs voor is, hoor.
0: Nou, er zijn verhalen inderdaad dat herinneringen zich opslaan in bepaalde cellen.
1: Ja, hè?
0: Maar dat is nooit bewezen en zo.
1: Ik vind het wel hoger, maar ik ben er op zichzelf persoonlijk wel een beetje klaar mee. Want die, wat jij zegt, je hebt het over dat die Tweede Wereldoorlog, dat blijft maar doorzagen in podcasts.
0: Ja, maar al die herinneringen, bedoel, alles wat leed is, dat is net zo, dan denk ik, joh, wat is het? Zijn jullie nou allemaal sadomasochistisch dat je jezelf wil pijnigen door steeds weer te herdenken wat je eigenlijk heel onprettig vindt. En aan de andere kant, en dan zeg je maar andere mensen mogen niet weten of mogen niet vergeten wat er gebeurd is. En denk je, maar als andere mensen het niet mee hebben gemaakt, daar leeft dat niet.
1: Dan
0: hebben ze zoiets, val mij dan niet meer lastig.
1: En dit nooit weer. Ja, het gebeurt elke dag weer.
0: Elke dag weer.
1: Kijk naar wat er in Rusland en Oekraïne gebeurt.
0: Ja, en als Israël
1: is er ook. Als er iemand zou moeten stoppen, als iemand het zou moeten weten, dan zouden ze het daar in Rusland en Oekraïne moeten weten. Want ik heb wel eens van die 80, 90 miljoen mensen die in 40, 45 over de kling gejaagd zijn, is volgens mij zo'n beetje de helft in Rusland en Oekraïne. Er zijn echt, dus dan zou je zeggen van... als ze ergens stoppen daar, als ze ergens inderdaad na wat herdenkingen zouden zeggen, jongens, dit nooit weer, dan zou het daar moeten zijn. Nou, je ziet, ze zijn alweer 4 jaar eindeloos met elkaar in de weer. En ze lijken ervan te genieten, want ik snap die Russen ook niet meer. Houd er eens een keer over op, ga eens een keer babbelen daar.
0: Nee,
1: dus wat mij betreft is dat zeker een discussie waard. Maar bepalen jij en ik voor mensen die dichter bij het vuur staan, of ze wel of niet mogen herdenken?
0: Nee hoor, iedereen moet zelf. Maar precies, ik vind wel dat je op een gegeven moment dat dan ook bij jezelf moet houden. Zoek gelijkgestemden op. Je gaat het herdenken met elkaar. Want nou ga ik iets zeggen en dan maak ik geen vrienden mee. Dat weet ik nu al. Ik maak nooit vrienden. Nee. Maar als je vindt dat de gay pride en dat soort zaken door de strot worden gedouwd. Omdat je denkt van dat is iets van hun. Dat hoef ik allemaal niet. Datzelfde kun je ook bij die herdenkingen doen. Van maar luister, ik heb dat niet meegemaakt. Ik heb dat gevoel niet. Ik ken die gevoelens niet die jullie hebben. Douw me dat niet door de strot.
1: Nou, Ik zie overeenkomsten. Aan de andere kant is oorlog is nog wel iets breder en groters en gevaarlijkers dan een gay pride, weet je wel. Dat is...
0: Nou, maar uiteindelijk, of je nou ziek bent, of een oorlog mee hebt gemaakt, of je bent andersdenkend. Mm-hmm. Het is allemaal een beleving.
1: Ja, dat is wel zo, ja. Ja.
0: Ja. Zijn belevingen.
1: Ik denk dat die discussie langzaam maar ook wel op zou komen. Want het is, wat is het, bijna 85 jaar geleden. En het begint voor mij ook wel, ik heb het niet meegemaakt. Het is eerder ook zo van dat die Derde Wereldoorlog op het punt van uitbreken staat, weet je wel. Die, ja. En dan verdwijnt die Tweede vanzelf wel weer, weet je wel.
0: Ja, dan gaan we zeggen, dit nooit meer.
1: Ja.
0: En hebben we met z'n allen dan 80 jaar naartoe gewerkt om het vooral zo ver te laten komen.
1: Snel nog even wat muziek draaien dan, ja. Maar, hè.

0: zit altijd achteraan. En dat klopt in dit geval ook.
1: Ja.
0: Er zitten allemaal meiden vooraan. Maar er zit ook een enkele jongen vooraan. En dat... Ik,
1: nou, je zit niet in de goede hoek te zoeken, Bas. Maar,
0: nou, dat weet ik
1: wat
0: niet.
1: Denk je? Ik denk dat jij al... Ja, daar dacht ik al. Daar zit je mis.
0: Maar ik zeg nog niet dat hij het is. Maar die had ik in de kansberekening.
1: Ik zag je kijken, ja.
0: Ja, ik wilde gewoon even kijken. Want dat
1: je bent in de buurt, maar je zit heel koud. Je bent heel koud.
0: Ja. Maar het zijn 80 mensen, hè? Dus je verwacht dat ik dat in 30 seconden even doe.
1: Ik zei vorige week, nu zit je heel warm. Nu ben je heel warm.
0: Ja, dat weet ik. Maar deze maakt kans.
1: Welke?
0: Deze hier.
1: Ja, nee, maar daar zit je... Nee, bijna. Je zit in de buurt, maar...
0: Je zit in de buurt, ja. Maar daarom... Ik moet
1: El Chapo is moeilijk te vinden. En ik heb hem ook naar hem... vorige week hebben we deze foto uitgewisseld.
0: Ja.
1: Maar het is toch wel heel spannend. Het is toch wel...
0: Ik kijk zo even verder, want laten we daar vooral de luisteraars niet meer lastig vallen. Eens even kijken. In Ermelo of in Putten is de derde verdachte... Nee,
1: een derde verdachte.
0: De Ermeloze oplichting, ja. De derde verdachte voor de rechter na plundering, hospice... OM wil 11.000 euro terug. Het diefstal van ruim een ton van de rekening van Willem Holter op hospice in Ermelo. Oh ja, dat is een paar jaar geleden was dat.
1: Oh,
0: krijgt
1: ja.
0: Een nieuw hoofdstuk. Het hospice is er ook voor inwoners uit Putten. Nadat twee mannen eerder al werden veroordeeld, stond nu een derde verdachte uit Zaandam voor de rechter. Hoewel het Willem Holter op hospice in Ermelo staat, hoort Putten bij het verzorgingsgebied. Putten heeft zelf geen hospice, waardoor inwoners in hun laatste levensfase onder meer terecht kunnen bij de hospices in Ermelo en Nijkerk. Het geld dat werd gestolen kwam uit het steunfonds van de hospice. Dat fonds is bedoeld om de laatste levensfase van ernstig zieke mensen zo draaglijk mogelijk te maken. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor muziektherapie, kleine attenties of andere extra's voor de bewoners. De zaak kwam rond Pinksteren 2025 aan de licht. Penningmeester Marcel Selle ontdekte dat er iets mis was met de bankrekening. De bankpas en de pincode van de hospice bleken ze zijn gestolen. Na de diefstal werd in korte tijd voor grote bedragen gepind en gewinkeld. Ook werd er geld voor de spaarrekening naar de betaalrekening overgeboekt. Twee 24-jarige mannen uit Zaandam werden hiervoor al eerder veroordeeld. De rechter stelde vast dat zij met de gestolen bankpas luxeartikelen kochten en grote bedragen opnamen. Ze stopten pas toen de pas werd geblokkeerd. Beide mannen kregen de gevangenisstraf van 365 dagen. Ja hoor, waarvan 351 dagen voorwaardelijk.
1: 251.
0: Waardoor ze... Daarnaast kregen ze een taakstraf van 80 en 120 uur.
1: Dat zal ze leren.
0: En samen moeten ze ruim 109.000 euro terugbetalen.
1: Ja, dat is wel mooi. Ja, het gaat, is toch het...
0: gaat niet gebeuren.
1: Het fantastische rechtsstelsel van Nederland.
0: Ja,
1: rechters hebben zich overal gebogen. Deze gasten moeten ze een enkeltje hospice geven. En dan heel snel een spuitje in de bibs. En laat ze maar lekker slapen.
0: Ja, en dan doe maar niet in het hospice. Dat kan ook wel in
1: je wou ze meteen...
0: Meteen up, rechtstreeks naar het crematorium.
1: Rechtstreeks naar het crematorium.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het is,
0: waarom zou je daar het hospice nou mee belasten met dat soort types?
1: Ik zie een fotootje. Ik word alweer helemaal blij. Ah,
0: ja.
1: Het zijn...
0: zo te zien aan de kleur zijn ze al in het crematorium geweest. Oh, sorry. Nou verklaar ik iets van de achtergrond.
1: Je mag niet discrimineren, Bas.
0: Sorry.
1: Maar echt, ik word hier inderdaad misselijk van dit soort mannetjes. Ze stopte pas toen de pas geblokkeerd werd. Ja.
0: Ja,
1: het is. Maar ik vraag me even af, hoe komen ze aan die pas en hoe komen ze aan die pincode?
0: Hebben ze toch even.
1: Het zijn toch slimme jongens, hè?
0: Dat was toen wel een dingetje, dat weet ik nog wel.
1: Er moet toch een inside man geweest zijn dan?
0: Ja, dat
1: denk
0: kan
1: ik.
0: Haast niet anders.

0: Diamond Live. En daarmee hebben we alweer een volgend deuntje gedraaid. En gaan we ook weer even kijken naar een volgend nieuwsitem. Want we zijn het bos al vooruit. Betekent dat we over de helft zijn van het programma. Want je kan maar daar half het bos in lopen. En dan daar komt de oplossing binnen. Els Japo die zegt, haha.
1: Wat ze...
0: Dat zal... Dit is wel een aardig plaatje. Wat is dat? Oh.
1: Dat was, om kwart over negen.
0: Kwart over negen. Oei.
1: Ik ben het even kwijt. Ja,
0: ik ben het ook even kwijt. En ja, en we knippen en plakken en dan is alles weg, Gerbert. Dus, oei.
1: Ja, dan weet ik ook niet meer of dat een plaatje voor jou was. Het was in ieder geval na Robbie Williams. Maar volgens mij, Robbie Williams was begin, het was na Robbie Williams.
0: Ja, ik weet het ook niet meer. Nou ja, misschien voor de first time van de script misschien.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, ik weet het ook niet meer. Gerbert. Sorry.
1: We waren hier behoorlijk druk met van alles en nog wat.
0: Ja, precies. Met mijn foto's kijken, ja. Vooral. Ja. Boerenprotest breidt zich ook in Putten uit. Borden en spandoeken duiken overal op. Het boerenprotest in Putten krijgt een steeds zichtbaarder gezicht. Nu meerdere acties met trekkers langs de A28 zijn nu door het hele buitengebied protestborden en spandoeken verschenen. Vooral langs de Voorthuizenstraat is de boodschap nauwelijks te missen. Ja, wat vind jij van trekkers op de snelweg?
1: Ja, daar heb ik wel problemen mee hoor. Dat, zeker toen op de A59 met die dodelijke slachtoffers die achterop die...
0: Nou, er zijn een paar boerenorganisaties die zeggen dat dat daar in principe los van staat.
1: Ja.
0: Dat de mensen in de file gewoon niet opgelet hebben.
1: Ja, dat kan ook, klopt ook, maar het is indirect, zie ik wel een link als je daar zo langzaam gaat rijden en er komt een enorme file. Dan vind ik dat het er wel wat mee te maken heeft. Maar ja. Het is een hete hangijzer en het is een gevoelig onderwerp. Want ik heb daar zeker persoonlijke meningen over wat die boeren allemaal aan het doen zijn. En dat platrijden van Den Haag met van die grote trekkers, ja, voor mij hoeft het allemaal niet. Ik vind dat die oplossing heel lang op zich laat wachten.
0: En we hebben een beller. Goedemorgen weer, Madeleine.
2: Ja, ik ben het eventjes, Bas.
1: Oh, kijk.
2: En André, wat, hoe heet het? Nou, we hebben de boeren het alweer gedaan, weet je wel. Nou, ik vind het een grof schandaal van die mensen die dat zeggen.
1: Oh,
0: ze hebben niet op de snelweg gereden, Elisabeth?
2: Ach ja, maar...
0: Nou, ze hebben het wel gedaan. Het mag niet, hè.
2: Ja, wat mag er tegenwoordig nog wel dan?
0: Oké, dus we kunnen gewoon alles doen waar we zin in hebben, want wat niet mag, dat doen we gewoon.
2: Nee, je moet wel een beetje, je hebt normaal denken, maar dit vind ik, dat nou de boeren weer de schuld krijgen. Dat ligt toch aan die autorijden zelf, die kijken niet uit, die zeggen van tevoren, weten ze toch dat die boeren dat doen.
0: Nee. Dus vind jij ook dat de boeren die al jaren weten dat hun werk onder druk staat, dat die nu nog steeds met hun boerenbedrijf bezig zijn, dat ligt aan hunzelf, want ze wisten het toch?
2: Ja, dat vind ik een beetje flauw.
0: Dat is net zo flauw.
1: Hoe kom jij zo pro-boeren, Elisabeth, dan? Waarom,
2: Nou, ik heb heel veel met boeren te maken gehad. Mijn oma, dus dat was dan weer... Ja, de moeder van mijn vader, zeg maar.
1: Aha.
0: Dat is vaak de oma's, hè?
2: En daar de moeder van, die is vroeger heel lang geleden op een boerderij geboren.
1: Oh, toen Amsterdam nog een klein dorpje was, in de modder.
2: Nee, was van mijn moeder, dit was van mijn vaders kant.
1: Oh ja, en waar kwam die vandaan? Niet uit Amsterdam?
2: Nee.
1: Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, Nederland was vroeger één groot moeras. Maar die boeren, ja, oké, dat wat ik had van jou verwacht, dat het jou gewoon helemaal niks zou doen, omdat, je bent toch een lekkere stadse meid, weet je wel.
2: Nee, joh!
1: Nou ja, het is ongelooflijk.
2: Nee, joh!
1: Je bent
2: ik ben een boeren, hotchik, zeg maar. Ik ben een boerenuitkleuter, weet ik hoe ze het allemaal noemen, van gekkigheid.
1: Oh, serieus, ja.
2: Maar, hoe heet het, Ik ben momenteel een beetje van slag af vanwege al die rottigheid. Daar krijgen de boeren de schuld van die stikstof. Want die stikstofproblemen bestaan helemaal niet.
1: Oh, ja.
0: Nee, maar dit ging niet over de stikstofproblemen. Nee, dit ging over de file op de snelweg waar een dode bijgevallen
2: is. Ja, dat weet ik allemaal wel. Ik heb het helemaal gevolgd. Ik volg alles. Maar mag ik alsjeblieft de schuur nog één keer horen achter de schuur van Benny?
0: Oh, ja. Ja, ik weet niet. Ik heb gehoord dat hij per ongeluk platgereden is door een paar trekkers.
2: Ah, misschien een trekker, hoe heet het, een trekmier.
0: Ja, ik heb geen idee wat er allemaal rondspookt, zeg maar.
1: Trekmier.
0: Dus, maar je wil de schuur horen, ik ga hem wel even voor je opzoeken.
2: Nee, maar ik ben zo'n idee, ja, jongens. Nou, jullie kennen me toch wel een beetje bars nou, toch?
1: Ik bewonder jouw solidariteit, alleen dit is wel een pittig onderwerp hier. Ja, ik heb daar zelf ook wel wat problemen mee. Van jongens, want die boeren hebben wel half Nederland in bezit, hè? Het halve land is van hen, de grond.
2: Is het zo?
1: En dan moet je op een gegeven moment, als je dus met 19 miljoen mensen hebt en niemand heeft een woning, dan moet ergens gaat het schuren. En als je dan ook nog sloom gaat zitten rijden op de snelweg. Ik vind het heel erg moeilijk. Wat vooral moeilijk is, is dat dus de extreme hoek van de boeren, als je daar tegen bent, ja, dan rijden ze ook dwars over jou en mij heen, weet je wel.
2: Nou, ik wil even graag wat zeggen. Nog, als dat mag. Die boeren die hadden heel vreedzaam, gingen ze op pad. En dat was toegelaten en zo, want dat mag, hè. En er zou geen handhaving, whatever, zijn, want het zou allemaal vreedzaam verlopen. Ja. Lopen, maar op de terugweg was het, geloof ik. Toen gingen die, mochten ze niet via de snelweg.
1: Nee, precies.
2: Hebben ze dat toch gedaan? Nou ja, ja.
1: Dat is wat Bas bedoelt. Dan ga je dus regels overtreden.
2: Ja.
1: En wat het inderdaad is. Het Nederland van nu is. Iedereen moet zijn ding kunnen doen. Maar ja, dan krijg je een zootje. Als iedereen zijn ding moet kunnen doen. Dat
2: ja,
1: is een beetje de mooie.
2: Inderdaad een zootje.
1: En daar ben ik persoonlijk ook ben ik klaar mee. Want als iedereen zijn ding moet doen. Weet je wie er dan wint? De herriemakers en de ellebogenwerkers en de leugenaars. Die staan op nummer 1. En
2: nee, dat mag niet. Die haat ik.
0: Ja,
1: maar dat gebeurt
0: nu
1: wel.
0: Ja, dat laat jij wel toe dan, hè?
1: Die agressieve agri-gasten, die rijden met trekkers met banden van 3 meter hoog Den Haag binnen. Ja, weet je wel, het Malieveld, dan moeten die arme tuinmannetjes van Den Haag moeten al dat gras weer goed maken. Dat, weet je wat het kost, Elisabeth?
2: Nou, houd toch op. Nou, sorry hoor, maar ik ga nu ophangen, maar ik sta 100% achter de boeren. Die van goede wil, ik weet niet meer hoe ik het zeg.
1: Dat waarderen ze. Ja, ik denk dat ze het waarderen. En ik vind het leuk dat je goed dat je achter je standpunt blijft staan.
2: Ja, maar ik ben wel tegen dat je als je tegen de wet indondert.
1: Ja.
2: Maar God, wie doet een, ja.
1: Zullen we gewoon lekker achter de schuur gaan staan met z'n allen, lekker veilig?
2: Ja, en dan lekker.
1: Benny Joling erin gooien, want dat is gewoon de man, hè? Jouw held.
2: Ja. Dank jullie wel.
1: Alsjeblieft.

0: Tinseltown. Ja, ik ken een heel ander nummer met Tinseltown erin. Dit is wel een grappig nummer.
1: Ja, een beetje jazzy van onze jazzman Ronnie Jordan. Leeft volgens mij niet meer. Maar het brengt de gemoederen een beetje tot kalmte. Hè? Weet je wel? Want jongens, het ging dat hele gedoe met die boeren. Ik vind het ook moeilijk hoor. Maar heb jij een hele gedefinieerde persoonlijke mening daarover? Of wisselt het ook per jaar of per maand over?
0: Nee. Bij mij wisselt wat dat betreft ben ik vrij rechtlijnig. Heel simpel ook. Denkend.
1: Oh ja?
0: Kijk, wat niet mag, mag niet.
1: Ja, dat was het wel.
0: En
1: ja.
0: We moeten ons gewoon aan de regels houden. En ik ben het ermee eens als iemand heeft geroepen, ja, wij gaan niet handhaven.
1: Precies, ja.
0: Maar het punt is, er wordt helemaal niks meer gehandhaafd in Nederland, want er valt niks te handhaven, omdat er niemand is die kan handhaven.
1: Ja.
0: En nou, als we dat allemaal gewoon goedkeuren, met z'n allen roepen, nee, dat moet gewoon kunnen, dat doe maar.
1: Schuif
0: ja,
1: de boel
0: dan
1: op,
0: moeten we ook nergens meer over hebben. Dan moet je ook niet meer bang zijn. Dan moet je ook niet meer pissig zijn als je huis uitgesleurd wordt en dat mensen je huis in bezit nemen. Dan moet je allemaal zeggen, ja, maar dat mag toch niet? Nee, maar ja, het is niet anders. Ze hebben toch geen huis? Ze willen toch ook wonen? Weet je wel? Ik bedoel, ja, uiteindelijk is het gewoon, je hebt regels en daar hou je je aan. En dat mensen domme dingen roepen, wil nou niet zeggen, als nu iemand zegt, hey boeren, als jullie nu met z'n allen de blote kont op de trekker gaan rijden, krijgen jullie allemaal een nieuwe boerderij. Alsof ze dan zeggen, ja, dat gaan we even doen. Hey, dus ja, wat anderen roepen, dat is
1: die media speelt ook een rol. En de politie speelt in dit geval een rol, want dat was een beetje het gedoe. Die politie had inderdaad gezegd van, we gaan niks doen. Nou ja, dat is een, of tenminste zoiets.
0: Het OM had dat gezegd. De politie niet. Politie vindt dit helemaal niet goed.
1: Nee, oh ja.
0: Ja, maar dat is, en daar zit het hele probleem al.
1: Daar begon het gedonder van het weekend een beetje. Ja,
0: was maar dan nog vind ik, iedereen wordt altijd gezegd, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Precies, we zijn geen kleuters die allemaal in een pamper rondlopen. En die hele dag gepamperd moeten worden. We kunnen zelf ook denken. En als we dat niet meer kunnen, moeten we allemaal onze muil houden.
1: Juist.
0: Zo, en dat is dat.
1: Hartstikke idee.
0: En dan gaan we nu achter de schuur van Elisabeth. En daar wordt ook weer gerotzooid.

0: achter de schuur en wal dat niet was.
1: Zo.
2: Ja,
1: ja,
2: dat Mirjam was komt nog met wat details over, die, over dat ongeluk in die file.
1: Zie ja.
2: Of niet?
1: Ik weet niet. Ik,
2: wat heeft Mirjam gelezen?
1: Ik heb gelezen dat de dochter van het overleden echtpaar heeft gezegd dat er iemand achterop de auto van de ouders is gereden en dat de boeren er geen schuld aan hadden.
2: Kijk eens. Ja.
1: Is dat niet hetzelfde als bij de grenscontrole waar veel ongelukken gebeuren? De controles krijgen de schuld. Terwijl je toch kunt zien dat er langzamer wordt gereden.
2: Ja, het is iets te makkelijk dus inderdaad om de boeren één op één de schuld te geven. Maar ik zie toch wel een link. Ik blijf een link zien inderdaad. Net zoals bij de grenscontrole.
1: Laten we het dan los van elkaar zien. Laten we die link eraf halen.
2: Uh-huh.
1: Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Ja, daar hebben ze de ogen niet open gehad. Had je trouwens gezien dat er allemaal trekkers op die snelweg reden? Dat mag toch ook niet?
2: Ja.
1: Dan koppelen we het los van elkaar. Ik bedoel, uiteindelijk is het nog steeds niet... Oh, er is iemand achterop gereden. Daarom zijn de twee... Nee, dan mogen die trekkers wel op de snelweg. Ja. Zo gaat het toch niet uitleggen?
2: Het is niet los te koppelen. Nee.
1: Ik bedoel, maar goed.
2: Maar hoor, bijzonder dat die dochter dan inderdaad wel zegt... dat die dochter de boeren al vrijpleit. Maar ja, dan heb je wel je ouders verloren. Ik heb het er zelf een beetje moeilijk mee, ja. Want... ja, je kunt wel niet... ik vind het heel moeilijk om niet te koppelen of geen link te zien. En ik merk dat jij dat ook een beetje hebt, ja. Van,
1: ja, ik bedoel, ik vind dat we te makkelijk voorbij gaan aan alles wat... dat alles maar gewoon mag. En als je maar een reden kan bedenken waarom dat niet de oorzaak is... dan mag het nog steeds. Nee, het mag niet. Punt. En wat er dan gebeurt? Ja, al was er ook niks gebeurd... Als we dan met z'n allen zeggen, oh, dat was hartstikke leuk, gaan we vaker doen. Maar ja, dat zeggen we toch ook niet.
2: Je hebt ook die Extinction Rebellion gasten zijn er weer voorbij. Vond ik ook heel irritant,
1: precies.
2: Weet je wel. Dat ze die met z'n allen op de snelweg richting Den Haag, hetzelfde verhaal. Toen dacht ik ook, joh, ik vind het een wonder dat toen niet van die flippo's met de Porsche gewoon overheen gereden zijn.
1: Nou, precies.
2: Al die dure jongens, dat is niet gebeurd.
1: Precies, zelf halen. Als ze strekkers op de snelweg mogen ze van Extinction Rebellion er ook op. Ja. En daar vind ik ook van. Hey. Gewoon hup, eroverheen rijden. Ze gaan er zelf liggen. Dus,
2: ik zou het bloed... Ik ben blij dat ik niet in Den Haag hoefde te wezen toen. Maar ik haat file. Weet je, al sta ik maar 5 minuten stil, denk ik, jongens. Dus ik
1: nou,
2: vind dat een
1: wonder. Dat is het verschil. Hè? Ik haat geen file, want dat is een gevolg van te weinig wegen. Ik haat mensen die op de snelweg gaan liggen.
2: Ja, zeker. En ook het geduld van die hulp van die politie om ze allemaal los te weken en los te wrikken. Ik had ook zoiets van, zaagde gewoon even een armpje af hier en daar.
1: Ja, precies. En als jullie zo graag willen goed willen plakken, moet je toch gewoon fossiele lijm gebruiken. Lekker olie, lijm uit olie gemaakt, stelletje.
2: Tja.
1: Ik zeg Extinction.
2: Jij gaat weer heel diep. Je gaat tot het gaatje.
1: Ja, schuit, man.
2: Wat is Dennis dan?
1: Dennis die reageert nog even op dat...
2: ook een goeie, ja. Op het die, drama van, die, van dat stelen van een ton bij
1: het hospice. Ja. Hij zegt, ja, het is tegenwoordig heel makkelijk. Je downloadt de KVK en hebt zo bestuursgegevens van de penningmeester.
2: Ja,
1: Dennis, dat mag. Maar als dan, er maar geen dode vallen in de file, dan mag je gewoon downloaden.
2: Maar dit verklaart nog niet, Bas, waarom, hoe kom je aan de pinpas, hoe kom je aan de pincode?
1: Die kun je dan aanvragen met die gegevens. Denk ik.
2: Oh, ja.
1: Lijkt mij.
2: Ja, dat je dus op het rekeningnummer kan. Ja, dat er een of ander trucje is. Dat je gewoon zelf... Ja. Ja, denk je dat? Dat je dus als een soort penningmeester kunt spelen, zeg maar.
1: Nou ja, tegenwoordig met je gegevens kunnen ze alles. En je weet ook niet, er worden overal wel eens fouten gemaakt. Omdat sommige mensen vinden dat dingen gewoon moeten kunnen. Hè? Dus
2: Ik snap hem. Ja,
1: ja en dat is het hele punt. Maar Dennis is nog even aan het tikken. Dus misschien komt er nog wat. Nou, laten we ondertussen wat even muziekje opzetten.
2: Hadden we er nog één? Ja,
1: we hadden er nog één van jouw lijst.
2: Wat we nodig hebben, een Guiding Light.
1: Ja, precies.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug in het vierde uur alweer van De Wereld Wordt Wakker. En in dit uur gaan we bellen met de VVV Ermelo. En we hebben natuurlijk het regionale nieuws nog uit de
1: gaat
0: regio.
1: Gewoon door hoor.
0: Ja. Dat houdt niet op.
1: Staat in de stijgers.
0: Dus nog even twee plaatjes en dan gaan we met Ronnie Mans bellen. Voor de mensen die Peter Fox kennen.
1: Peter Fox?
0: Peter Fox.
1: Ja.
0: Van Hals am Zee.
1: Oh.
0: Die zat bij een band en die heette Seed.
1: Ja, met drie E's.
0: Met drie E's.
1: Het is toch niet te geloven.
0: Ja, dat mag allemaal maar daar in Duitsland.
1: Origineel hoor.
0: Ik heb zo het idee dat daar ook de trekkers op de snelweg rijden.
1: Ja.
0: Dat mag alles daar in Duitsland. Deine Zeit. Misschien herken je Peter Fox.
1: Ja, ik denk het wel. Huh?

0: Goedendag, u spreekt met de VVV Ermelo. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
1: Er is wat, hè? Dan lopen daar 17 man rond.
2: Nee, joh.
1: Maar ze zijn allemaal in gesprek.
3: Als Jaap zegt dat hij op vakantie is, hè?
1: Ja, maar vorige week was hij ook op vakantie en dan zat Diana er.
3: Oh, precies. Oh.
1: Dus het is niet zo dat als Ronnie op vakantie is, dat dan de hut gesloten is.
3: Nee, dat dacht ik. De molen draait gewoon door daar, hè?
1: En ik weet niet of het een...
0: Goedendag, u spreekt met de VVV Ermelo. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft.
1: Nee, want anders krijg ik altijd bericht van je hoeft niet te bellen.
3: Nee, precies. Ja. Hij valt wel een beetje in herhaling, Ronnie.
1: Ja. Alle medewerkers zijn in gesprek.
3: 3 keer escapes recht.
4: Goedemorgen, VVV Ermelo, spreekt met Ronnie.
3: Zie je dat?
1: Kijk, hij is niet eens meer op vakantie.
4: Vakantie?
1: Oh, ja, we hadden vrijdag Diana aan de lijn.
4: En we dan was ik er 1 dag niet, nee.
1: Ja, precies.
4: Dan maar was ik net weg. Toen jullie belden, liep ik net weg zo ongeveer.
1: Okay. Ja, dat had
4: niks wel vaker weg.
1: Had niks met elkaar te maken. Dat blijft
4: Daar weet ik, mogen jullie zelf invullen.
1: Ja. Oké. Okay.
4: Nee, tuurlijk niet.
1: Nee, maar er waren luisteraars die al zeiden, maar Ronnie is zo op vakantie. Waren ook de indruk dat je even de tussenuit geknepen was?
4: Ah, nee, ja, het was uitgeknepen.
3: Even naar Friesland, even naar Friesland, gezellig. Hè?
4: Nee, niet eens.
1: Nee.
4: Dus, ik ben er weer, hoor.
1: Nou,
3: leuk, man.
1: We hebben nog 2 weken niet schoolgaande kinderen hier in de midden, hè?
4: In binnen hebben we nog 2 weken niet schoolgaande kinderen, inderdaad. In het noorden zijn ze weer naar school.
1: Ja.
4: Maar goed, dat betekent nog wel volop activiteiten hier. Bijvoorbeeld de vakantiekermis. Die is vandaag en morgen nog. Tussen 1 en 10 is die geopend. Een kermis op het weidje, direct bij de ingang van... als je bij Albert Heijn Ermelo binnenkomt. Met tal van leuke attracties. Dan hebben we morgen ook de zomeravondbraderie. De 6e alweer in de rij. Met tussen 6 en 9 talloze kramen in de stationstraat. Met allerlei uiteenlopende producten. En dat gaat vanaf 9 uur nog even verder tijdens de afterparty. Met live muziek op het Molenaarsplein. Dan... hebben we op de woensdag hebben we de Bijenwijn fietstocht weer. Een fietstocht die start hier vanaf de VVV. En dan fiets je onder leiding van de gids richting de wijngaard. Waar een imker aanwezig is. En die het een en ander vertelt over de bijen. En het houden van bijen. En bovendien krijg je ook een korte rondleiding door de wijngaard. En krijg je ook iets te proeven. Dus ook leuk om kennis te maken met deze Nederlandse wijngaard. Wijngaard Telgt. De route die start om 2 uur hier vanaf de VVV. En de kosten zijn €5 per persoon. Meld je even aan hier bij de VVV. En dat kan ook voor de wandeling speuren naar sporen. Sporen van verborgen wild. Dat is woensdagavond, staat op het programma. Vanaf 7:15 tot 9:00. En daar is onder andere aandacht voor achtergelaten sporen van het wild. Een leuk, interessant en educatief programma voor iedereen die interesse heeft in de natuur. Er wordt tijdens de route ook langs het wildkijkscherm gelopen. Natuurlijk geen garantie op het daadwerkelijk zien van wild, maar je krijgt wel veel informatie over dat wild. Aanmelden, dat kan dus hier bij de VVV en de kosten zijn €14,50 voor volwassenen en €10 voor jeugd tot 16 jaar. Dan gaan we door met de Spot-on de Wijk. Ook dat is woensdag weer. Beweeg mee door de tijd. Dat is dit keer op het Molenaarsplein. Een vrolijke culturele middag voor jong en oud. En beweging, creativiteit en ontmoeting komen samen. Gratis en voor iedereen toegankelijk. Tussen 2 en 4 op het Molenaarsplein. Dus kom ook een leuke middag beleven. Volop sport en spel. En dan hebben we donderdag hebben we het pakhuisspel. Bij Museum Het Pakhuis kruip je in de huid van een echte museum-expert. In het interactieve kaartspel krijgt iedere speler een eigen rol binnen het museum. Van influencer tot curator. Om 11 uur en om 2 uur wordt het gehouden. En de kosten zijn €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. Museum Het Pakhuis aan het Modaalsplein nummer 24, donderdag. Tot zover.
1: Nou, dan kunnen ze zich nog mooi even vermaken.
4: Dat dacht ik.
1: Gaan we luisteren naar Babe met Styx. Styx met Babe bedoel ik. Of Suzanne Vega met Luca. Of nou Hathaway met What is Love.
4: Doe maar Babe.
1: Babe, gaan we die doen. Yeah. En dan wens je een fijne week.
4: Hetzelfde.
1: Dank je.
4: Doei.

0: Babe, I love you. En dat was hem, Styx. Op bezoek van Ronnie Mans. En dan even wat losse eindjes willen elkaar knopen. Want er lopen nog twee thema's steeds op.
1: Ja.
0: Eerst Dennis nog even. Dat gaat over die bij de hospice. Hij zegt, ja, het gaat heel simpel. Je belt de bank op en zegt dat je een nieuwe pas en code nodig hebt. Ze vragen dan de geboortedatum en de laatste twee cijfers van KVK en dan, nou ja, dan,
1: ja, enzovoort.
0: En dat geef je dan gewoon door. En dan hoeft degene die het aangevraagd heeft alleen maar te gaan posten bij de woning.
1: Ja.
0: Van wanneer wordt de post bezorgd. En dan jatten maar die handel.
1: Zo makkelijk is het. En daar,
0: zo simpel is het.
1: Daar zijn ze wel goed in, onze donkerbruine vrienden. Ja, ja.
0: Ja, ik heb het donkerbruin vermoeden van wel, ja.
1: Tja.
0: Goed, dat is één. En dan stuurt Mirjam nog even wat persberichten. Of wat berichten van de dochter van het omgekomen stel in de file. Ja. En die maakt het nog even iets spannender. Die zegt niet dat de boeren de schuld zijn. Zijn ook niet de oude mensen.
1: Nee.
0: Want schijnbaar hebben er ook al mensen gezegd, ja, die oude mensen hebben waarschijnlijk niet opgelet.
1: Precies.
0: Dus dan nemen ze het ook voor op. Nee, het is de media. Het is de schuld van de media. Want zij brengen het allemaal verkeerd onder de aandacht. En zij hebben foto's getoond van de auto. En ik kan me voorstellen dat je dat niet prettig vindt om te zien. Maar de media, als die het veroorzaakt hebben, nou, dan moet de media meteen maar afgeschaft worden. Ik vraag me wel af, zou die file ook ontstaan zijn als de boeren niet op de weg hadden gereden?
1: Dat is natuurlijk de hamvraag. Maar
0: ja.
1: het is fijn dat ze de dochter in ieder geval... volgens mij niet zozeer de media, ook de media, maar vooral gewoon die kerel. In feite heeft ze wel gelijk. Het is in feite die kerel die er volop is gereden. Dat is de oorzaak. Maar ik heb het idee, als ik dit bericht van die dochter zo lees, dat het taalgebruik en zo, hè.
0: Ik wou er niet over beginnen, maar...
1: Dan denk ik, ik denk dat die inderdaad, denk ik, van een niveau is dat ze niet 2-3 stappen vooruit kan denken en... misschien maar goed in deze. Maar ik kan jij en ik kunnen volgens mij niet ons aan de indruk onttrekken dat die boeren er toch wat mee te maken hebben. Maar ja, wat mij betreft voor die dochter prima. Als jij die boeren er niet bij wil betrekken, als je niet zo ver door kan denken, dan maakt het er wel draaglijker.
0: Ik denk, het gaat allemaal om gevoel natuurlijk. Hè?
1: Ik
0: heb het idee dat de ouders hebben de schuld gekregen. Nou, dat wil ze rechtzetten.
1: Ja.
0: Dan de boeren, daar heeft ze een band mee. Dus die hebben ook niks fout gedaan.
1: Dat weet je niet, hè? Dat weet je niet, maar dat vind jij eruit...
0: Ik heb nu twee stukken gelezen en dan denk ik van, ja...
1: Het is allemaal interpretatie van onze kant ook.
0: En dan is er iemand achterop gereden en dat is inderdaad waar. Maar als je dan zegt van, die had beter moeten opletten. Dat kun je ook zeggen, ja... Mag je dan een file verwachten op dat punt? Ja, weet je wel.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat normaal gesproken geen file was.
0: Nee,
1: maar nogmaals, wij rijden daar ook niet. Het is in ieder geval weer een zoveelste bericht in de intrieste lijst van berichten die je dagelijks te verstouwen krijgt. Ik laat dit normaal gesproken aan mij voorbij gaan. Ik bedoel, jij toch ook of niet? Je pakt het hier mee?
0: Ik vraag me wel af tegenwoordig. Hè. Bedoel, je hoort heel veel dat de media de schuld krijgen.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, oké, dus daar ligt het hele probleem. De aarde verloedert omdat de media zegt dat de aarde verloedert.
1: Nee, daar ga ik niet helemaal in mee.
0: Nee, ik ook niet. Nee,
1: want je bepaalt zelf, ik heb mijn Instagram bijvoorbeeld van de zomer stopgezet. Ik heb gewoon die hele app eraf gegooid, want die, weet je, Instagram, Facebook heb ik al jaren niet meer. Het scheelt een hele slok op morrel. Maar ik vind ook niet dat je helemaal nieuwsloos kan ik ook niet leven. Je moet een beetje volgen of de boel niet in de fik vliegt op de Veluwe, weet je wel, de afgelopen 10 weken.
0: Ik denk dat het probleem is met de media. Ik bedoel, ik heb zelf dan een forumpje op Facebook.
1: Ja.
0: En eigenlijk de bedoeling alleen maar om het leven wat luchtiger te maken, grapjes te maken. Nou, je wil niet weten.
1: Lukt
0: wat
1: dat?
0: Grapje? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Want iedereen begint over die grappen alweer dikke discussies te maken en zo.
1: Ja.
0: We hebben een beller. Goedemorgen.
2: Hallo Bas en André met Elisabeth.
1: Hey.
2: Ik wilde even André

0: twee wat vragen. Mag dat en kan dat?
1: Dat kan, ik zit er nog tot 12 uur. Ja. Kom maar op.
0: Oké, super. Even denken. Heb jij vroeger, ik heb iemand gekend.
1: Ja.
0: Ja, had ik een assortiment van relatie mee.
1: Zo, ja.
0: En die heette Simon.
1: Simon. Nou ja, dat kan, ja.
0: Ja, maar weet je hoe die vaste achternaam heet? Steed?
1: Nou, Simon de Keizer.
0: Groen.
1: Oh, zeker, ja, ja. Nou, dat zegt mij niks. Dus dat was geen, dat is geen familie. Jammer, hè? Dan is het gesprek alweer heel snel voorbij, joh.
0: Ja, ik dacht, ik wil aan u vragen, aan jou of u
1: nou,
0: vragen,
1: zeg maar jou,
0: of dat misschien een broer of een vader of een neef of een...
1: Helaas, jammer. Ja, we gaan allemaal terug naar Kublai Khan en Genghis Khan, dat sowieso. Maar ik vind het wel jammer. Ik had iets heel spannends verwacht en een enorme link. En ik heb net, we hebben natuurlijk vorige week hebben we hele spannende verhalen gehad met El Chapo. Ik heb een enorme band met El Chapo. Heb je dat meegekregen?
0: Ja, dat heb ik meegekregen.
1: Dat is ongelooflijk, hè?
0: Heel tof, heel tof.
1: 30 jaar terug in de tijd.
0: Sorry?
1: 30 jaar terug in de tijd. Maar ik kan je vast verklappen, El Chapo en ik hebben nooit in dezelfde vriendengroep gezeten. We zijn nooit op elkaars verjaardag geweest. Dus het bloedt ook alweer een beetje dood. Maar we zijn wel van dezelfde lichting op school. En dat schept toch een band, hè? Dat is wel mooi.
0: Ja, dat is zeker mooi.
1: Jammer, ja, die Simon Groen. Ik had graag een heel mooi verhaal gehad. Dat ik vroeger kraakjes had gezet met hem in Amsterdam. Of dat soort dingen, weet je wel. De groene bende. Ja, dus de groene Amsterdammers.
0: Ik had weten wat voor die kleine dingetjes hè, van Disney, geloof ik, voor de televisie. Heb je ook groen in de stad of zoiets?
1: Groen in de stad, ja, dat missen ze daar een beetje na.
0: Ja, dat vind ik zo leuk, dat filmpje. Ja, heel stom filmpje hoor. Het is helemaal niet echt van de Walt Disney. Het is allemaal nageboosd en
1: nee,
0: zo, weet
1: maar,
0: je
1: wel. Maar groen is altijd beter dan oranje of rood.
0: Zo is dat, helemaal gelijk, man.
1: Groen is doorrijden. Dus ik zou zeggen...
2: Behalve vertrekkers op snelweg.
1: Oh, ja.
0: Nee. Ja, ja.
1: Ja, Bas is scherp, hè. Dus...
0: Ja, dat weet ik wel.
1: Vandaag is Bas een beetje anti-boer. Hij, volgens mij is Bas...
2: Nee. Dat alles maar mag.
1: Ja, dat...
0: Ja, daar ben ik ook tegen.
2: Nou, niet waar.
0: Ik ben tegen leugenaar. Dat kabinet, weet je, die liegen. Ik haat leugenaars.
2: Ja, nee, zij zijn overal de oorzaak van. Ja. Wij zelf zijn zulke schatjes.
0: Nee. Ook niet.
2: Nou dan.
0: Iedereen is zondaar. Niemand is er goed. Iedereen is slecht. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, maar ik kom er niet meer aan. Goed voor ieder mens voor, met ieder mens voor. En de boer ben ik solidair mee, dus...
1: Ja, ik vind het wel mooi dat je bij standpunt bent. Maar wie zonder zonde is, werpen de eerste steen.
0: Juist, ja.
1: Stel voor dat wij gewoon... Maar dat stoplicht moet wel op groen blijven staan, hè?
0: Ja, nee. Ja, dus maar... Die regering, hè?
1: Jette.
0: Ja, die allemaal. En van... dan ben ik het kwijt, maar goed.
1: Nou ja, we hebben een leuk nummertje in aanbieding.
2: Ja.
1: Zullen we die gaan draaien?
2: Oh, gaan we wel draaien.
0: Maar liegen en bedriegen, dat haat ik. Maar ik hou van alle mensen op de hele wereld. We houden te goede. En van alle dieren op de hele wereld.
1: Mooi.
0: Maar, ja, oké. Okay.

0: Zo, nou, die hebben we dan gehad. Die kwam ook weer van de 18 plus 2 van André. Hè? Dus dat mooie
1: regel. Een hele mooie Hathaway, What is Love. Het is een echt een topnummer en favoriet nummer. Gaat misschien in de toekomst nog wel een keertje vaker voorbij komen.
0: René stelde vragen aan jou, André.
1: Ja.
0: Hoi, Bas en André. Even aansluitend op jouw achternaam, André. Weet je wie er onder andere houdt van de kleur groen?
1: Laat me raden.
0: Kevin De Graw.
1: Oh.
0: Heb jij ook toevallig een nummer van Kevin De Graw wat je het mooist vindt? En zo ja, welke? Oh, ja. Nou, ik hoor het wel. En succes met de uitzending.
1: Nou, ik ken Kevin De Graw kende ik wel een beetje van de top 40 nummers. Maar ik ken geen nummers uit mijn hoofd. Maar zou die een nummer hebben met de kleur groen? Dat hoor ik dan graag van je. Want dat gaan we dan denk ik in elke uitzending 10 keer draaien.
0: Oh ja.
1: Nou, oh nee, daar hebben we geen tijd voor, denk ik. Hè? Nee.
0: Maar ik weet niet of die... Maar dat ze vragen ook niet naar een nummer met groen erin. Hè? Ze vragen of jij een favoriet hebt van haar.
1: Ik interpreteer het een beetje verkeerd. Mijn excuses. Maar ik ken niet zo heel veel nummers van Kevin De Graw uit mijn hoofd. Maar ik vind het altijd wel leuk dat jij er af en toe eentje in gooit. Maar helaas hebben wij denk ik ook geen... Nee, we moeten een beetje variatie hebben. Dus we kunnen niet...
0: René is hartstikke fan van Kevin De Graw. Ja. Die heeft een bed van Kevin De Graw. En matrassen en slippers. Oh, ja. En een
1: posters aan de muur.
0: En posters aan de muur. En een plafond van Kevin De Graw. En een hanglamp van Kevin De Graw. En van alles van Kevin De Graw. Ze gaat ook regelmatig naar Kevin De Graw. Dus op een gegeven moment denk ik van ja, ik zou het onderhand eens een keer zat zijn. Als ik zoveel Kevin De Graw om me heen had. Ja. Nou... Dan denk ik, er is meer te koop in de wereld. Maar ja, dat is bij René niet.
1: Precies, ja, want ik heb
0: en dan dus, moet jij eraan geloven.
1: Ja, ik moet nu mee met de kudde. Ja. Maar ik heb helaas niks uit mijn hoofd. Kevin De Graw, ik vind het leuk dat hij af en toe voorbij komt op jouw verzoek. Maar heb jij, René, inderdaad nog andere artiesten naast Kevin De Graw die je leuk vinden? Heb jij een top 10 dat je zegt van nou jongens, Bruce Springsteen en Stevie Wonder en Adele en... Dat soort artiesten. Want die worden hier op zender ook door heel veel mensen gewaardeerd hoor. Nou, Adele voor mij ook niet echt zo. Maar daar hoor je niet zoveel meer van, hè, Adele.
0: Dat, nee.
1: Dat die is ook twee huwelijken achter de rug en een paar kinderen en dan hartstikke idee.
0: Ja, dan is het gauw gebeurd, hè. Ah,
1: nou, ik ben er niet rouwig om.
0: Ah. Ja.
1: Oh, Koos...
0: Koos moet wel.
1: Hij moet hard lachen.
0: Ja.
1: Nee, ik maar ik ga misschien nog eens even kijken naar Kevin De Graw, René. En dan krijg ik misschien in de toekomst nog mijn favoriete nummer te horen. Want ik heb er wel een en ander langs zien komen. En het zijn, er zitten best wel leuke nummers tussen. Maar wat ik tot nu toe, het enige wat ik van hem ken, is wat er in de top 40 op de radio op mijn werk en zo voorbij kwam. En daar stond hij toch wel af en toe in, top 40. Hij heeft af en toe wel meegedaan met grote jongens, toch?
0: Hij staat schijnbaar niet in de top 2000.
1: Nou ja, goed. Als ik in Canada kom, hij komt uit Canada geloof ik, hè?
0: Ik heb geen idee. Nee. Ik kom niet uit Canada.
1: Oh, is gewoon Amerikaan. Ik dacht dat hij Canadees was. Ja. Ik ga mij misschien nog eens even in hem verdiepen, René. Maar ik hoop dat je tot nu toe voldoende weet. Ik ben heel benieuwd naar of jij nog andere topartiesten in jouw lijst hebt staan.
0: Ja, die, bijvoorbeeld Lizzo. Die heeft ook een nummer met de kleur. Ah, dan niet groen, maar pink.
1: Pink, dat is ook een mooie kleur, hè?
0: Ja, toch?

0: Choco Tenkrachtig. Ja, wauw, dat was... ja.
1: Uit de Barbie-film van 2 jaar geleden. Pink. Okay. Dat is... ja, dat kon je wel een beetje horen, hè, dat het over Barbie ging.
0: Nee, ik kon het niet horen. Maar Pink achteraf doet me wel denken van... Ik kan de link van Pink wel leggen, ja,
1: dat
0: zeg
1: is
0: maar.
1: Niet moeilijk voor jou, denk ik. Nee,
0: nee, nou... Mooi. Zeker weten, zegt René. Dat zijn zat nummers van andere artiesten die ik ook goed vind. Of bands.
1: Ja, fan van Ben of zo.
0: Ja, ik ben wel eens in de studio geweest en heb een top 10 laten draaien van nummers die ik bij elkaar gezegd had. Ik weet niet of Bas dat nog weet, maar daar zaten onder andere een nummer van Don Johnson, Heartbeat en Queen, It's a Hard Life. En nog zo'n aantal nummers. Dus we zijn degelijk andere artiesten en nummers die je goed vindt van George Ezra bijvoorbeeld. Budapest, maar ook andere. En Coldplay hebben ook mooie nummers gemaakt. Noem maar op.
1: Kijk eens nou, dus, je gooit ze er toch zo wel uit, dat lijstje. Ja. René, mooi. En Don Johnson, Heartbeat. Ja, te gek. Ik ben ook fan van Don Johnson uit die Miami Vice tijd. En Heartbeat heb ik destijds wel eens gedraaid. Ja, die man kon alles, die Don Johnson. En vond jij ook zeker wel een hele mooie man, denk ik, René. Ik denk dat René Don Johnson wel kon waarderen.
0: Ik heb geen idee wat haar persoonlijke smaak is.
1: Nee, dat is...
0: Dus ja. En dan heeft El Japo nog even een mooi plaatje. Tijdelijk gedoogbeleid voor wildplassen. Dan staat iedereen in een rivier te plassen. Om vooral het waterpeil omhoog te krijgen.
1: Goed bezig, mannen.
0: Ja, echt goed, goed bezig. Ga zo door. Goed, en dan Dennis hadden we ook al gehad. Ja, hoe die dat uitlegde.
1: Het hospice drama.
0: Ja, precies.
1: Vorig jaar.
0: En dan hebben we de foto nog. Nou, ik had ze eruit gevist.
1: Ja.
0: Dus...
1: El Chapo was wat moeilijker te vinden dan mij, hè?
0: Ja, dus, maar ik moest eerst een heleboel kijken. En dan moet je naar 2 tegelijk. En dan las ik weer, oh, jullie zitten wel dicht met elkaar. Dus,
1: ja, 80 man bij elkaar. Maar het antwoord is daar en het bewijs is daar.
0: Ja.
1: En ik vond het grappig, toch leuk hoor. Om jou daar even bij te betrekken.
0: Ja, ik vind het een grappige foto en ook leuk dat jullie daadwerkelijk zo vlak bij elkaar hebben gezeten. Net zo vlak als wij eigenlijk bij elkaar zitten.
1: En dan 30 jaar terug.
0: Ja, precies.
1: En wie weet wat er nog allemaal volgt.
0: Tjonge, jonge, het moet ook niet veel gekker worden.

0: song. Midnight Sky van Miley Cyrus.
1: Yes, yes.
0: En dan gaan we weer even naar het nieuws uit de regio. Ik heb Don Johnson echt nooit gezien, maar dat zal vast een mooie man zijn. Ik kan kijken of Luna, assistent, mij daar antwoord op kan geven hoe hij eruit ziet.
2: Ja, mijn excuses, want ik was even vergeten dat je inderdaad niet goed kunt zien. Dus dan weet je ook niet hoe Don Johnson eruit ziet. Maar nee. Don Johnson, kan ik wel zonder schaamte zeggen, was een idool van mij. Net zoals Kevin DeGraw volgens mij een idool van René is. Mag ik dat zeggen? Zou dat zo ver gaan?
0: Ja, ik weet niet hoe goed René kan horen.
2: Oh, ja.
0: Dus wat Kevin DeGraw betreft.
2: Volgens mij. Oh. Ja, niet cynisch, Bas. Kom op.
0: Oh,
2: maar in
0: sorry,
2: ieder geval,
0: hoor.
2: Don Johnson, dat was wel een held van mij. Want die speelde in de serie Miami Vice. En die loste altijd in drie kwartier loste die samen met een donkere partner een probleem in de stad Miami op. Als er een drugsdealer was, dan hadden ze drie kwartier later, was het opgelost, was die weg. En dat mocht dan ook met pistolen en geweren en shotguns. En zo ging dat in de jaren 80.
0: Ja, DWS Ermelo begint de competitie met een nederlaag tegen Geenemuiden afgelopen zaterdag. Dus dat is een niet goed begin. Maar ja, als je naar de Nederlandse top kijkt, is dat ook niet zo'n best begin.
2: Nee.
0: Dus, FC Horst staat de campagneweek voor nieuwe vrijwilligers. Samen maken wij FC Horst. Dus FC Horst is op zoek naar allerlei soorten vrijwilligers. En dan hebben we dadelijk de categorie brand. Dat doen we dadelijk maar, want daar stikt het schema weer van.
2: Ja.
0: Het weekend van 21 en 22 augustus, aankomend weekend dus, strijden 8 jeugdteams van Europese topclubs. Gedurende 2 dagen in 2 pools om de hoofdprijs. En welke ploegen hebben we het dan? FC Kopenhagen, FC Utrecht, KAA Gent, Hamburger SV en FC Köln. En dan PEC Zwolle en AZ Alkmaar. En natuurlijk VV Hierde. En het regio-team. Spelers van VV Hulshorst, Zwart-Wit 63, LSP, DWS, Elburger SC, bla bla bla. Dus dat is allemaal
2: drukke boel. Hè?
0: Druk en nog eens druk. En dan gaan we naar weer een van jouw lijst.
2: Oh,
0: La Tribute de Dana.
2: Ja, dat is een echt leuk dat hij nog net even in de zomer kan. De zomerrit van 1998.
0: 1998 alweer? Ja. Is hij zo oud, hè?
2: 28 jaar oud.
0: Zo.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was Mariah Carey, waar het vanmorgen al over had.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik hoop dat Koos blij is. Maar in ieder geval, kijk, als achtergrondzangeres doet ze toch goed, hè? Weet je wel, je moet er gewoon een beetje op de achtergrond houden. Dan begint ze niet zo te kakelen en te kukelen.
0: Nee, daar geen jengel moet je niet hebben, hè?
1: Nee, je moet gewoon lekker als achtergrondzangeres houden. Busta Rhymes voor voorgrond. Ja, die Busta Rhymes mag ik ook wel, hoor. Die voorspelde 25 jaar geleden het einde van de wereld al. Nou, het begint behoorlijk op te lijken zo vanochtend ook, hè?
0: Ja. Nou, we gaan naar Harderwijk. Er is een high tea en een buitenspeeldag bij de Zaaier in Harderwijk. En dat is aan de Eden Herderstraat 22. Op woensdag 26 augustus een high tea. Tussen 1:30 en 4:00 is iedereen van harte welkom voor een ontspannen middag. Met allerlei zoete en hartige lekkernijen. En een kopje thee of iets fris. Heb jij al zijn high tea gedaan?
1: Ja, ik hoop dat de kinderen inderdaad 26 augustus daar niet al te high worden. Maar ik heb in mijn studententijd een hoop high teas gehad. Ja, goeiedag zeg. En dan stapte ik in de auto, ging ik door de stad heen. Nou, die stad werd 10 keer mooier dan die normaal was, weet je wel.
0: Oké.
1: Okay. Nee, high teas en ik, dat is een gouden combinatie.
0: Dat is een gouden combinatie. Wat staat er dan precies allemaal in die thee?
1: Oh, dingen, wel, behoorlijk wat spullen.
0: Geestverruimend materiaal,
1: ja,
0: ook.
1: Geestverruimend,
0: ja,
1: die richting.
0: Ja.
1: Groen en geestverruimend.
0: Ja. Laatste braderie van de zomer krijgt de primeur. Dat is in Putten op 21 augustus aanstaande vrijdag. Van 1 tot 9 is dat. En de braderie is aan de Dorpstraat, Achterstraat en Gelderseweg. En ze hebben een eerste openluchtbioscoop. En dat is op de verlengde Dorpstraat tegenover outlet Klein. Wordt vrijdag twee films vertoond op groot scherm. Sean het Schaap om 4:00. Dat zal wel voor de kids zijn.
1: Jazeker.
0: En dan Mamma Mia om 7:00 met bekende muziek van ABBA. De toegang is gratis. Dus dat je dat maar even noteert.
1: Leuk initiatief. Ja,
0: precies. En dan gaan wij... Wat gooi ik er nou allemaal toch
1: je
0: af? Gooi
1: er een
0: de verkeerde weg, zie ik al wel. Deze had ik weg moeten gooien. Nou ja, goed... dan de wekelijkse agenda voor Putten voor elkaar. Dan kan je het best even bij Putten voor elkaar kijken. Want dat is zo ongelooflijk veel weer. En als je zegt, ja, Putten voor elkaar, dan moet ik weer naar de computer. Nou, kijk dan maar even in de puttenaar.nl. Puttenaar.nl. Gaan wij, El Chapo, die was bravo dat jij wist dat dat nummer uit 1997 was.
1: Ja, we zijn natuurlijk een beetje allebei 90s kids, weten we inmiddels. En die maar nou kwam uit 98. Hij had een klapper uit 97.
0: Ja, dat was het, ja. Niet, nou ja, goed. We gaan luisteren.
1: De

0: Zo, Bittersweet Symphony van. Ja. We gaan eens even kijken. We zijn met de laatste bericht bezig en de laatste plaatjes die we nog moeten draaien.
1: Uh-huh.
0: En gezien de tijd komt dat prima uit.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Ja, gaan we eerst even naar de categorie brand.
1: Ach, nee toch.
0: Ja joh, heel de wereld staat in de fik. Ja. Broer, je kan openstaan wat je wil. Overal is de brand.
1: Brand, brand, brand.
0: Ja. De brandweer snel te plaatsen bij een woningbrand in een flat aan de Kortekamp in Harderwijk. Rond 10 uur was de brandweer daar op 15 augustus in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt voor een woningbrand. In een flat aan de Kortekamp in Harderwijk. Brand was snel onder controle. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet duidelijk.
1: Nee, is niet meer bij te houden natuurlijk. Was het een heg? Was het een auto? Was het een keukenblok?
0: Ja, maar je bent er toch geweest als brandweer? Dan weet je toch wat er in de fik staat?
1: Het was om 10:50 s'nachts. Niet om 10 uur, maar 10:12 s'nachts. Oh. Ja, daar kunnen ze het ook niet meer zo goed zien, hè? Dat is donker.
0: Ja, dat is donker. Ja, nee, dan heb je eigenlijk een vuurtje nodig om het te kunnen zien.
1: Aarde donker.
0: Jongen, jongen. Ook niet eens bekend of er gewonden zijn gevallen. Een ambulance stond uit voorzorgstand stand-by, maar uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Door het brandweeroptreden kwamen meerdere buurtbewoners op de galerij kijken.
1: Nee, je meent het.
0: Maar ook zij weten geen een van allen wat er in de brand heeft gestaan. Het is zo belachelijk, dit is zo'n stuk.
1: Er vlogen 2 ambulancehelikopters over en ook zij konden niks zien.
0: Nee, en de brandweer had gehoord en zagen dat de brand was uitgebroken. Aantal bewoners moest tijdelijk buiten wachten. Nadat de situatie veilig was verklaard, konden zij weer terug naar hun woning. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En dan vroegen ze ook aan mij, wat doen jullie hier buiten? Ja, we moesten naar buiten. En waarom dan? Er staat weer een fik. Oh, hebben we niet gezien. Wat staat er in de fik dan precies? Ja, dat weet niemand. Dat is nog een geheim.
1: Ja, die journalisten bij de Harderwijk Courant, die maken er echt een feestje van. Ja.
0: Het is de media. Het ligt allemaal aan de media.
1: Het is de media.
0: Ja, precies. En dan gaan we door van daaruit naar de trombonedreef in Harderwijk. Is zondag een uitslaande brand uitgebroken bij een woning. De brandweer schaalde vanwege de omvang van de brand en flinke rookontwikkeling op naar een middelbrand. 2 anti-kraakwoningen aan trombonedreven in Harderwijk zijn zondagmiddag zwaar beschadigd door een uitslaande brand. Volgens mij hebben we dat al gehad, maar goed. Beide woningen zijn door schade voorlopig niet meer bewoonbaar. De brand ontstond rond 1:15 bij een kliko en sloeg vervolgens over naar een van de woningen. Het vuur wist zich daarna verder uit te breiden naar de naastgelegen woning. En door de snelle uitbreiding en flinke rookontwikkeling schaalde de brandweer op naar middelbrand. Brandweereenheden uit meerdere plaatsen kwamen naar Harderwijk om het vuur te bestrijden. En na enige tijd kon het zijn brandmeester worden gegeven. Om er zeker van te zijn dat er nergens meer vuur in de constructie zat, heeft de brandweer delen van het pand opengemaakt. Beide woningen liepen aanzienlijke schade op en kunnen voorlopig dus niet meer worden bewoond. Bij de brand raakte niemand gewond. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen en de schade aan de woning in de kaart te brengen.
1: Tja. Wordt even een tentje opzetten, denk ik, van die mensen. Maar dat is triest hoor. Dus elke brand is triest. Maar dit is toch wel. Het lijkt wel alsof het een. Alsof er af en toe inderdaad expres wat in de fik
0: gezet wordt. Een epidemie, een pandemie lijkt het wel.
1: Er zijn wel pyromanen. Pyromanen worden helemaal gek, hè. Want verschillende van die bosbranden zijn gewoon keihard in de fik gezet. Hier in Europa, maar ook in Canada en zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die het vinden fantastisch. En de manier waarop het hier ook staat en hoe wij het voorlezen is natuurlijk spectaculair. En die brandweerauto's, joh, dat is ook. Moet kijken hoe groot dat is. Het is allemaal spektakel. En mensen hebben blijkbaar nog niet genoeg op de Instagram en Facebook. Nog niet genoeg spektakel.
0: Nee.
1: Dus het moet. Het heeft Bas toch ook wel een beetje met de droogte te maken. Het is allemaal één peukje in de tuin. En de boel, weet je wel, dat was het.
0: Zo ook in Ermelo-Oost waarschijnlijk aan de Klimoplaan. Afgelopen zaterdag. En brand. De melding kwam rond 2:15 binnen. Achter de woning bleek brand te zijn ontstaan in een schuurtje of bijgebouw. De brandweer kwam ter plaatse en wist het vuur te blussen. Wat er precies in het schuurtje in brand heeft gestaan, is op dit moment niet bekend. Over de oorzaak van de brand is ook nog geen duidelijkheid. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ja, dat zijn toch avonturen hoor.
1: 3 brandjes, ja.
0: Ja.
1: Nou, ik ben blij dat het nu geregend heeft, want dan laten we eens even kijken of het wat minder wordt.
0: Ja.

0: Zo, dat was glue. En dan hebben we het natuurlijk over lijm.
1: Ja.
0: En de glijpanter die glijdt gewoon even zomaar voorbij.
1: Glijdt hij er meteen achteraan? Of
0: nee, we hebben nog even wat nieuws. Ontdekt de nachtelijke vlinderwereld nabij Putten. KNNV Noord-West-Veluwe organiseert aanstaande zaterdag een avond waarop belangstellende nachtvlinders kunnen bekijken op landgoed Schovenhorst bij Putten. Nou ja, als we net de conclusie hadden dat de brandweer in donker een brand nog niet goed kan herkennen, dan vrees ik het ergste voor nachtvlinders.
1: Ja, precies.
0: Op een veld midden in het bos met zowel naald- als loofbonen worden naar verwachting veel verschillende soorten vlinders aangetrokken. Daaronder kunnen soorten zitten met bijzondere namen zoals de dennenpijlstaart en de boogsnuituil. En dat is dan een vlinder, hè?
1: Ja, de boogsnuituil. Je hebt uiltjes en pijlstaarten.
0: Ja, ik zit hier net te lezen. Je loopt dus de kans. Er is een verwachting dat, omdat nachtvlinders vooral in donker actief zijn, begint de sessie later op de avond. Vlinders worden gelokt met een lamp en een wit doek, waardoor de aanwezigheidssoorten goed kunnen worden bekeken. De activiteit gaat alleen door bij goed weer. Nou, volgens mij ziet het er niet best uit voor de komende
1: week. Nee, want wanneer was het? Wat was de datum?
0: Zaterdag 22.
1: Oh ja, ja, ziet er, ja, ze hebben helaas. Maar goed, ja. En dan wordt hij misschien verplaatst. Maar ja, ja, leuk hoor. Of je moet thuis een wit doekje ophangen.
0: Maar kijk voor meer informatie even op knnvnoordwest-veluwe.nl. knnvnoordwest-veluwe.nl. Dan weet je ook meteen de ins en outs. En dan het museum Het Pakhuis stevend af op een recordzomer. Hitte blijkt toch een onverwachte publiekstrekker te zijn. Zo zie je maar weer, hè? Elk voordeel heeft zijn nadeel.
1: Ja.
0: Elk voordeel heeft zijn nadeel.
1: Ja, mooi. Huh?
0: Bezoekersaantal van de vorige zomervakantie al geëvenaard, maar met nog 2.

Trip. Weet niet wie je haren doet, ontsla hem of haar met spoed. Een groot gebrek aan glans.

0: Oh ja, ik ben ook vieze Freddy.
1: Ja, vieze Freddy, hè. Ik zal maar eens even denken, you do something to me, maar wat ga jij vanmiddag doen?
2: You do something to me, ja, dat is een hele mooie slotnummer van mij. Uit de jaren 80 volgens mij. Wat ga ik vanmiddag doen? Mijn frisse neus weer even halen naar een intensieve 5 uur in de studio. We hebben nog wel wat te doen. Ja, want ik zou nog naar de gemeente met die brief, weet je wel.
1: Oh ja, want wat was er voor brief dan?
2: Nou ja, tegenwoordig willen ze dat je alles online doet, weet je wel. Snap je, toch? Ja, ik bedoel, we willen geen brieven meer. Nee. Maar ik had een of andere aanvraag of melding of wat dan ook netjes online. Dat is allemaal veel makkelijker tegenwoordig. Ja. En dan krijg ik een dubbele brief van de gemeente, twee dezelfde van... volgens de wet op het bestuur zegt bladibladibla, heeft u een aanvraag zus en zo. Maar volgens de wet moet het schriftelijk en met een handtekening... Bladibladibla, weet je wel. Dus ik moest opeens weer die brief toch schriftelijk fysiek gaan maken. Met een handtekening eronder. Ja. Klopt allemaal wel hoor. Maar dat denk ik ook, jongens. Dan probeer je als burger inderdaad papier en geld en enzovoort te besparen. Om alles netjes online te doen. Ze hebben het hele verhaal binnen. Maar dan, die handtekening is moeilijk online. Dus daar was ik wel, weet je wel, dat ben ik dan wel een beetje verbaasd over, snap je? Dat je dan al die moeite, dat het opeens weer...
1: Tegendraadse informatie.
2: Maar vooral dat je, het klopt hoor, wet is een wet en regels zijn regels. Maar volgens mij, ik denk dan dat alles wel duidelijk is

0: online. Maar ja, tegenwoordig met privacy en met ben je echt wie je bent, snap je? Dat klopt, hè? Daarom hebben ze die handtekening waarschijnlijk nodig. Dus die ga ik vanmiddag even aanbieden. En ik ga hem niet op de post doen. Ik ga hem meteen naar het gemeentehuis. Want anders moet je ook nog een postzegel erop doen. En dat ding op de post doen, snap je?
1: Ja,
0: je?
1: En met de post tegenwoordig mag er ook 4 weken over doen.
0: Precies, dus dan komt hij weer. Je hebt ook allerlei, het moet binnen 2 weken aangeleverd worden enzovoort.
1: Ja.
0: Dus ik was daar verbaasd over. Ik snap het wel, alleen... ja, dat zijn... goed, sluit een beetje aan bij al die ellende die we... En rare dingetjes en brandjes die we geblust hebben in deze uitzending. Dus plannen zat. En ik had nog wel meer op mijn agenda staan. Maar sproeien hoeft in ieder geval niet meer.
1: Nee, dat hoeft niet. En je hebt dat nog een hele week natuurlijk. Hè? Dus dat hoeft ook niet allemaal vandaag.
0: Precies. Ja.
1: Nou, Paul, wel, die moet nu.
0: Juist.

0: Mooi hoor. En jouw week, mag ik daar eens even naar informeren? Want jij krijgt het nog drukker dan normaal deze week, hè? Op donderdag, geloof ik, gaat er wat gebeuren.
1: Donderdag komt Rick, komt van 9 tot 10. Rick's Kicks draaien. Dat is een top 10 van Rick.
0: DJ Rick Star. Ik hoorde dat inderdaad twee weken geleden. Dat was even vakantie. Leuk. Ja, ik ben benieuwd. Ga denk ik wel even luisteren. En het kan uitlopen, geloof ik, hè? Want in een uurtje 10 nummers had ik denken van...
1: maar dat gaan we lukken, hoor.
0: Ja, jij kende hem verder ook niet. Dat is gewoon een nieuwe ster aan het firmament.
1: Ja, dat is zo via... ik deed hier wel eens wat met... sommige stagiaires hierboven van Stroud. En via kwam dus op een gegeven moment van... Goh, zou hij misschien... Hij werkt namelijk bij...
0: Vet, hè? Vet.
1: Bij Vet, ja. Dat is de radiozender van Cirilo.
0: Ben ik wel eens geweest, ja. Eén keer, hoor. Maar daar doen ze van alles.
1: Oh. Ja, en dus toen was... Ja, nou ja, we kunnen wel iets in elkaar flansen. Tuurlijk, nou, hoor. En op donderdag... donderdag. Dus daar was nog wat ruimte.
0: Ja, want dinsdag en donderdag heb jij nog inderdaad wel uurtjes over.
1: Ja.
0: Nee, vind ik leuk, joh. Want dan heb je dus... maar kun je het zelf allemaal aan, mentaal en fysiek, joh? Al die vreemde vogels.
1: Al die vreemde vogels, man. Hoe meer vreemde vogels, hoe beter.
0: Precies, hè? Ja, mooi.
1: Ja,
0: hè?
1: Joh. Daar zie ik totaal niet tegenop. Dus ik vind het gewoon leuker om hier met iemand te zitten dan alleen.
0: Ja, dat zei je ook, ja.
1: En alleen red ik het wel daar niet van, maar ja.
0: Samen is niet alleen. Nee, leuk hoor. Ik ga even luisteren. Maar voor de rest heb jij geen, heb jij gewoon nog een zomerweek. Je hebt geen spectaculaire verbouwingen. Je gaat geen bankstel uit het raam gooien. Of,
1: Nee, verbouwingen sowieso al niet. En wat wel is, dat ik me even voor moet bereiden. Want het normale seizoen begint weer. Dus dat betekent dat er weer een hoop organisatorische dingen geregeld moeten worden. Papierkraam ingevuld en dat soort dingen meer.
0: September of zo? Gewoon 2 september?
1: Voor 1 oktober moet dan alles weer geregeld zijn. Dus dat betekent toch halverwege augustus. Ja, dat het nu toch in de komende 6 weken moet er een hoop gebeuren. En dan kan kiezen. En zoals ze zo vroeger doen, wachten tot op de laatste dag. En dan zeggen, had ik vroeger al.
0: Zo zit jij niet in elkaar volgens mij.
1: Nou, vroeger wel hoor.
0: Ja, ik ook hoor. Dan belastingaangifte en zo bijvoorbeeld, of niet?
1: Dat zorg ik wel altijd wel op tijd, want dan moet je geen gedonder mee krijgen.
0: Doe maar ik nu ook, tegenwoordig doe ik het ook vroeger.
1: Toen ik nog op school zat en je had examens, dan moest je 4 boeken lezen en dan wachten tot de laatste dag. En dan zeg je, ja. Zo onmenselijk. Wie kan er nou in 1 dag 4 boeken lezen?
0: Jij wel.
1: En dat dan zo goed praten, weet je wel. Zo van, dan ga ik al met de trekker naar school of via de snelweg. En dan moet ik nog 4 boeken lezen, weet je wel.
0: Ja, op de trekker. Ja. Nou, maar je bent wat dat betreft geëvolueerd, begrijp ik. De afgelopen jaren ben je...
1: Uiteindelijk heb ik, sinds het niet meer hoef, vind ik dat het anders moet.
0: Ja, als de drukte bij jou af is, dan... maar goed, het zei je vergeven. Maar ik vind het wel mooi dat mensen inderdaad een beetje evolueren. Dat mensen af en toe voortschrijdend inzicht hebben en zich aanpassen. Ik begreep de afgelopen weken dat jij daar ook wel van houdt. Dat mensen, als je mensen eens een keer een voorzetje geeft... dat ze hem ook af en toe inknallen, weet je wel.
1: Precies. En ik hou me van het maken van lijstjes. Waarom? Omdat ik dan ook zo snel mogelijk de lijstjes wil wegwerken. Weet je wel, en dan zit het aan de voor- en aan de achterkant gewoon goed. En dat steekt mij dan als ik weet, er ligt nog een punt van een lijstje. Ja,
0: maar je bent geen agenda-freak volgens mij, hè?
1: Nee.
0: Heb je een agenda? Heb je nog een fysieke agenda of op je telefoon?
1: Nee. Ja, maar dat is niet dingen die in mij aangaan. Kijk, hier bijvoorbeeld bij Velo FM. Uh-huh. Daar zijn een heleboel programmamakers die willen dan een opname plannen.
0: Ja.
1: En die reserveren dan de studio. Daar hou ik een agenda voorbij. Ja. Omdat ik wil dat gewoon allemaal niet persoonlijk onthouden. Ja. Maar ik moet het wel terug kunnen vinden natuurlijk. Dus.
0: Nee, je hebt geen fysieke agenda of iets thuis liggen met een maandag boodschappen doen. Maar goed, boodschappen deed je sowieso al niet, begreep ik.
1: Maar ik heb ook een ongelooflijk sterk geheugen.
0: Ja, dat dus, is handig. Dat vertrouwen heb ik denk ik ook voor bepaalde dingen. Maar ik kan bijvoorbeeld namen niet goed onthouden. Ik ga met El Chapo zeker ook nog even bomen waarom hij mijn naam en mijn woonplaats onthouden heeft na 30 jaar. Want dat wist ik van hem absoluut niet. Maar ik heb wel jaartallen, ben ik dan wel heel goed in, weet je wel. 96, 97 en dan. En dat schijnt ook normaal te zijn bij mensen. De een onthoudt dit en de ander onthoudt dat.
1: Nou, ik heb het bij alles. Ik word 's morgens wakker en dan zo gauw de datum in me opkomt, komt alles, maar ja, dan ook alles van die datum komt omhoog. En dan moet ik alleen nog denken, ja, maar dat hoeft vandaag niet. Want dat was iets van 40 jaar geleden, dat is iets van 10 jaar geleden, dat is iets van... dus nee, maar wat dat betreft, maar ja, goed, ik weet niet beter. Dus mensen zeggen, oh, lijkt me verschrikkelijk. Nee.
0: Ja, nee, maar je moet volgens mij wel een soort mentaal trucje hebben jij om dat een beetje van je af te zetten. Anders word je knettergek, toch? Nee. Je moet het wel parkeren ergens, want anders komt het inderdaad... dan wordt het een beetje, dan word je overladen, overmand door emoties. En,
1: nee, want je kan het heel snel rangschikken. Ik bedoel, heel snel van, oh ja, nee, dat was alles. Dat was toen en dat was toen en dat was toen. En dat, dat hoeft niet en dat is nu. Nee, ik bedoel, het is allemaal paraat. Het hoeft er niet te zijn, maar het zit me niet in de weg.
0: Maar leef jij in het nu of leef je in het verleden? Leef je in de toekomst?
1: Ik leef in het nu.
0: Behoorlijk in het nu, hè?
1: Alleen af en toe vergelijk ik mijn hersenen wel eens met de computer. Uh-huh. Het zit overal opgeslagen. Niemand weet waar. Uh-huh. Maar op het moment dat ik het nodig heb... In no time is het er.
0: Lekker hoor. Ja.
1: En dat, dan die koppelingen en zo. En namen, herinneringen, telefoonnummers. Joh, ik weet nog de grote omnummering in Nederland.
0: Omnummering?
1: Omnummering. Vroeger hadden wij kengetallen van 5 cijfers.
0: Oh ja.
1: 083, 50 bijvoorbeeld. Of 038. Nou ja, goed.
0: Whatever.
1: In ieder geval, dat werd omgenummerd. Gingen we naar 10 nummers. En ik had, ik geloof wel, 40.000 telefoonnummers paraat.
0: Zo.
1: En daar durfde ik ook gewoon wedstrijdjes voor te doen. Alleen toen kwam de omnummering en toen veranderden al die nummers.
0: Gingen naar 4 met 6 of zo, hè? Ja, 4 plus 6.
1: Ja, of 3 plus 6, dat kan ook, dat kon ook. Maar dat hadden we toen ook, 3 plus 7.
0: 3 plus 7, ja.
1: Maar,
0: wanneer was dat? Jaren 80 dan, denk ik. Ik heb het een beetje gemist. Ja.
1: 083 56 en dan was het 68 11 66. Dat was het nummer van mijn ouders. Maar dat werd toen 03 15... 688 is 1166. Dus ze veranderden op twee plekken wat.
0: Dat en dan moeilijk dan. Ja.
1: Ja, en dan 40.000 nummers, hè?
0: Dat weet je niet.
1: Dat was even wel een dingetje. Maar Luca ben ik nooit vergeten.

0: Ja, en dat was hem, de Stranglers, Skin Deep. En dan reageert El Japo nog even. We zullen hier de morgen wel doorheen slepen. Dankjewel alvast. Ik heb vooral een selectief geheugen, zegt hij dan. En dan moet hij wel om lachen.
1: Ja.
0: En 03418, dat was Putten. En dat was in 1995. Ja, dat zou wel kloppen. Want ik was toen net mijn bedrijf begonnen hier. En heb je al die adressen. En ik was natuurlijk verhuisd in 1991 uit de Achterhoek. Dus je neemt al die adressen uit de Achterhoek mee.
1: Waar helemaal niks met een app.
0: Je bouwt hier allemaal nieuwe adressen op. En dan in één keer komt de omnummering. Ja, 03418 was Putten, ja. 03417 was Ermelo.
1: Oh ja.
0: En
1: 08356,
0: dat was dus de Achterhoek, ja. Ulft. En zo had je een heleboel verschillende nummers daar. En dat werd dan in de Achterhoek, alles ging op de schop. Dus,
1: Elke vooruitgang heeft zijn prijs. Maar ja. Ook dat de sodomieten rond 2000, dat weet ik nog wel, dat heel spannend was.
0: De millennium bug, ja.
1: Van dat er behoorlijk wat angst gecreëerd werd en er gebeurde helemaal niks.
0: Vliegtuigen bleven aan de grond, computersysteem, bedrijven werden bij voorbaat al failliet verklaard en weet ik
1: van
0: allemaal wat.
1: En dat nummer van Prince was ook wel van, dat weet ik nog wel, dat nummer van Prince was belangrijk toen, ja, 1999.
0: Ja.
1: Dat speelde daar een beetje op in, hè? Van nog even lekker feesten, anders dan zijn we voorbij.
0: Helemaal niks gebeurde, noppers nada.
1: Nou, een paar maanden later ontplofte er een vuurwerkfabriek in Enschede.
0: Ja, en, maar dat had daar niks mee te maken. Hè?
1: En die Mohamed Atta en zijn vriendjes waren al bezig om een paar Boeings te charteren voor die torens. Dus het barstte wel behoorlijk los in de 21ste eeuw,
0: ja,
1: vind ik.
0: Ja, de 21ste eeuw, maar ja, dat, elke eeuw moet een beetje lekker beginnen, hè.
1: We moeten rustig opstarten.
0: Ja.
1: Een nieuw millennium. Maar nu hebben we onder andere na 25 jaar hebben ze de schade wel ingehaald. Er is genoeg plat gegooid en ze gaan elke dag door.
0: Ja.
1: Maar de grote rond 2000 was het. We hebben een heel rustig millenniumwisseling gehad. Met Robbie Williams had toen ook zo'n millennium, weet je, zo'n nummertje. Ja. Mooie tijden, toen alles nog mooi was. Want in 2002 en 3 kreeg ik al die rotpoortjes bij Schiphol, weet je wel. Toen werd dat reizen ook heel vervelend.
0: Ja, alles werd heel vervelend, want overal waren ze bang voor vliegtuigen.
1: Precies.
0: En Donald Trump is er nu nog bang voor. Hij reist liever in een cateringwagen, heb ik begrepen.
1: Ja, die kerel, dat werd ook weer een verhaal, ja.
0: Wij gaan afsluiten, want we hebben nog 30 seconden om duur te zeggen.
1: Laatste nummertje. Iedereen een fijne week. Geniet van de wat koelere temperaturen en lekker niet sproeien. En tot volgende week.
0: Nou, en doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat Veluwe Wem aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg. En ik ben blij dat ik nu al medestanders heb. Dat El Japo mij in ieder geval morgen erheen sleept.
1: Aha.
0: En verder gaan we het vanzelf zien. Voor nu in ieder geval. Hydrateren hoeft niet. Dat maar kan je gewoon voor buiten gaan staan nu. Oh. Kom allemaal goed. Doei!

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Vanuit Putten kwamen verleden jaar 11 aanmeldingen binnen voor maatschappelijke opvang. In de regio Noord-Veluwe en Zeewolde kregen in datzelfde jaar 2 mensen via Housing First een woning toegewezen. De cijfers zijn opgevraagd door de nieuwswebsite Putten City naar aanleiding van onderzoek van Pointer naar het landelijk beleid om dakloosheid terug te brengen. Daarbij blijkt dat de aanpak wonen eerst in veel gemeenten nog beperkt wordt toegepast. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde. De provinciale weg wordt momenteel verbreed en gaat tijdelijk gedeeltelijk dicht. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Tussen 17 augustus en 11 september rijdt het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook en ook geldt er een lagere maximumsnelheid. Ook de Spiekweg is gedurende een deel van de werkzaamheden afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en de aangegeven omleidingsroutes volgen. En tot slot, de herontwikkeling van woonzorgcentrum Randmeer en de omliggende appartementen in Harderwijk kan doorgaan. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het plan, waarbij 101 bestaande wooneenheden worden gesloopt en plaatsmaken voor 2 nieuwe appartementgebouwen met in totaal 156 woningen. Volgens vastgoedwebsite PropertyNL wordt daarnaast een bestaand appartementencomplex aan de zuidwestkant van het gebied gerenoveerd. Dat gebouw telt 40 wooneenheden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

cha-cha-cha.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn geluisterd. Nou, zoals je weet maken we iedere week El Mundo. En we zijn deze keer begonnen met Dona Onete. Met nummer Pro Posta in Decente. De hoogbejaarde Braziliaanse koningin van de Carimbo, Dona Onete, maakt een unieke mix van muziek uit de Amazone, Afrikaanse grooves, samba, ska en heel veel meer. En natuurlijk staat ze nog vermeld in ons boek El Mundo in woord en beeld. Nou, we gaan lekkere muziek draaien strakjes. En we gaan natuurlijk ook weer een artiest extra aandacht geven in Artista de laatste maand, namelijk het eerste uur. En het tweede uur, dan gaan we gewoon door met lekkere muziek. Dus blijf luisteren. We gaan door naar Frankrijk.

En dat was natuurlijk Charles Aznavour met Ma Vie Sans Toi. Ma Vie Sans Toi is een track van het laatste album Encore van de beroemde chansonnier Charles Aznavour, die in 2018 helaas overleed op 94-jarige leeftijd. En dan gaan wij door naar Barcelona.

0: We hebben geluisterd naar Muyayo Riff met het nummer Siento tu Calor. Muyayo Riff uit Barcelona is al 16 jaar muzikaal actief. Een mestizo mix doet mij denken aan La Pegatina en Che Sudaka. Muyayo Riff hebben intussen alweer 3 albums uitgebracht. Ik zag en hoorde ze een paar jaar geleden nog tijdens het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Een heerlijke band om vrolijk van te worden. En dan gaan we door naar Mali.
1: Je suis Julien Dambélé, Malien, et vous écoutez Radio El Modo.

ik kondigde het zelf al aan. Julien Dembélé met Janjo. Julien Dembélé is een muzikant uit Centraal Mali. Zoals gebruikelijk bij de griots leert Julien muziek maken van kinds af aan. Hij speelt op de balafon, de houten marimba en de goni, een soort banjo en zelfs piano. Tegenwoordig heeft hij dit instrument ingeruild voor zijn gitaar, waarop hij zichzelf begeleidt. Een tijdje geleden presenteerde hij nog zijn muziek in Studio Live en gaf hij een optreden in Centrum de Zin in Harderwijk. En dan gaan wij door naar Italië.

0: Gianna Nannini was dat met Perfetto. Nou, ik ben al sinds de jaren 80 fan van de Italiaanse rockchick Gianna Nannini uit Siena. In die tijd zag ik haar nog eens van de geluidsboxen afspringen tijdens een optreden in Vredenburg in Utrecht. Intussen is ze al op leeftijd en dat doet ze dan wat minder. Maar ze treedt nog wel steeds met veel energie op. Perfetto is een track van het live album IOET uit 2011. En dan gaan we door naar Argentinië.
1: Muchísimas gracias.

0: desesperado.
1: Otros Aires hebben we naar geluisterd met Sin Rumbo. De Argentijnse groep Otros Aires is een elektrisch tangoproject, elektronisch tangoproject, in 2003 in Barcelona opgericht door Argentijnse muzikant en architect Miguel Di Genova. Otros Aires maakt neo-tango. Zo ontstaat een tango fusion waarin de bandoneon nog aan de oude tango muziek doet denken, maar meer past in de lounge en dub muziek. Wij gaan door naar Amsterdam.
2: Hey lieve luisteraars, ik ben Pieter Nel en je luistert naar El

Sean Cooty was dat, met Higher Consciousness. Sean Cooty treedt met zijn afrobeat in de voetsporen van zijn wereldberoemde vader Fela Cooty. Hij bezingt de problemen van zijn tijd, zoals zijn vader de misstanden uit de jaren 70 aan de kaak stelde. Frappant is dat hij met diezelfde band toert als met zijn vader, Egypt 80. Nog niet zo lang geleden zag ik hem nog in Hedon in Zwolle. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Brazilië.

Vanessa de Mata met Nou zei die zeer adios. De 47-jarige zangeres Vanessa de Mata is oorspronkelijk afkomstig uit het noordwesten van Brazilië. Al op jonge leeftijd is ze bezig met muziek maken. In 2002 brengt ze haar debuutalbum uit. Nou zei die zeer adios is een track van haar album Vanessa Canto Tom Jobim uit 2014. En dan gaan we door naar Utrecht.

0: Niento heb je ernaar geluisterd met het nummer Chameleon. De Utrechtse 10-man salsa band formatie Pimiento zorgt voor vrolijke feestjes. Ze spelen op festivals en bedrijfsfeesten, maar ook op salsa avonden. Ik had ze al een paar keer in El Mundo en ze zorgden voor een heerlijk salsa feestje tijdens de eerste Katie Coty viering in Harderwijk.
1: Artista de la semana.
0: Nou, in dit programma deel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de singer-songwriter en acteur Florent Pagny uit Chalon-sur-Saône. Florent startte zijn carrière als acteur in films en tv-drama's. In 87 werd hij ook muzikaal actief als gitarist en singer-songwriter. Zijn eerste album Merci bracht hij in 1990 uit. Hij werkte onder andere samen met Jean-Jacques Goldman en Zaz. Jullie gaan luisteren naar twee tracks van zijn album Bienvenue chez moi uit 96. We starten met Bienvenue chez moi, gevolgd door Si tu veux m'essayer. Veel luisterplezier.

Nou, jullie hebben achter elkaar geluisterd naar Florent Pagny. We zijn gestart met Bienvenue chez moi, gevolgd door Si tu veux m'essayer. En dan gaan wij El Mundo afsluiten met Billy Cobham en Azere met het nummer Panama. In 2008 zag en hoorde ik deze fantastische band uit Cuba in het helaas gesloten Wereldmuziekcentrum Raza in Utrecht. Een heerlijk salsa sfeertje. Onder het publiek waren uitstekende salsa dansers. Op dit album van Azere worden de 7 Cubanen ondersteund door de beroemde Panamese jazzdrummer Billy Cobham, die ook nog samen speelde met Miles Davis. Nou, veel luisterplezier en tot zometeen.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen de knooppunten Valburg en Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de enige makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn het tweede uur begonnen met Antoinette Conant, met het nummer Abidjan Ja. Antoinette Conant uit Ivoorkust zorgde in de jaren 80 al voor een sensatie op muziekgebied. Ze combineerde het traditionele instrument de ahoko, toen al met synthesizers en drummachines. Ik vond dit nummer op het verzamelalbum Côte d'Ivoire, 50 ans d'indépendance. Heerlijke muziek. Nou, en dan gaan wij door naar Argentinië.

Jullie hebben geluisterd naar Gustavo Cordera met Hablando T. Laat ik het goed uitspreken. Een paar jaar geleden trad Gustavo Cordera nog op tijdens het helaas alweer verdwenen festival Mundial in Tilburg. Ik was erbij. Ondanks het minder goede geluid was ik toch verrast door het optreden van deze Argentijnse band met een mix van milonga, cumbia en technopop. En dan gaan wij door naar België en Irak.

0: Jullie hoorden Osama Abdulrazol Quintet met het nummer Ghazal. De Belgische sopraan Helena Schoeters zingt niet alleen in het quintet van de Iraakse kanoenspeler Abdulrazol, maar is ook zijn vrouw. Toen ik een aantal jaren geleden aandacht besteedde aan Osama, stuitte ik vanzelfsprekend ook op Helena. Prachtige muziek. En dan gaan wij door naar Oeganda.
1: My name is Jovan Krimachinje and I'm a world music artist from Uganda. Hey ladies and gentlemen, you're listening to Radio El Mundo!

Ja, dat was natuurlijk Giovanni Kremer Kijingi met het nummer Boodoo. De nog jonge Oegandese singer-songwriter en multi-instrumentalist Giovanni Kremer Kijingi uit Kampala was een paar jaar geleden nog samen met de beide El Mundo-luisteraars bekende Bolivar Mvulu te horen in Studio Live. Boodoo is een track van zijn album Amacondere uit 2016. En dan gaan wij door naar Puerto Rico.

0: Ja, heerlijke muziek van Mark Anthony met Paracen Biernes. De Puerto Ricaanse acteur en singer-songwriter Mark Anthony staat al jaren de top van de lettermuziek. Mark woont in New York en Paracen Biernes is een track van zijn album Opus uit 2019. En dan gaan wij door naar Antwerpen.
1: Bojim se da će romska muzika vrlo brzo biti egzotika.

Ja, vrolijke ska en Balkan van het Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Het nummer heet Roma Project. Met de woorden gypsy en ska verwacht je een blend van Balkan en reggae. En dat is precies wat we krijgen. Typische klanken uit bijvoorbeeld uit voormalig Joegoslavië, maar dan wel door een band uit Antwerpen. Ja, ja. We gaan door naar Canada.

Ja, mooi nummer hè, van Kane Miller. Keep Away From Time. Keep Away From Time is een single van de Canadese singer-songwriter Kane Miller. Die hij samen schreef en bewerkte met mijn muzikale nichtje Femke Weidema en Carl Adams uit Utrecht. Mooie muziek. En dan gaan we door naar Frankrijk.

Ja, daar word je toch vrolijk van. Pacht het nummer van Claudio Capeo met het nummer Un Homme Debout. De Franse zanger, componist en accordeonist van Italiaanse afkomst Claudio Capeo ontdekte ik tijdens onze laatste trip door Frankrijk. Claudio is afkomstig uit de Elzas. Op 6-jarige leeftijd leerde hij al accordeon spelen. Un Homme Debout is een track van zijn debuutalbum uit 2016. En dan gaan wij door gewoon naar Nederland.

Ja, dat waren de vreemde kostgangers met het nummer Hoe meer ik dichterbij kom. Drie mannen van het eerste uur die hun sporen inmiddels ruimschoots verdiend hebben in de Nederlandse muziekindustrie, besloten de handen ineen te slaan. De helaas in 2022 overleden Henny Vrienten, Boudewijn de Groot en George Kooijmans. En dat resulteerde in het album Mist van de Vreemde Kostgangers. En dan gaan wij door naar Mali.

Mamadou Kelly was dat. Mamadou Kelly speelde niet alleen in Ali Farka Touré's band, maar is ook een belangrijke muzikant in de groep van Afel Bokoum. Samen met hen heeft Mamadou de basis gelegd voor de Desert Blues. Nu is de virtuose gitarist zelf het middelpunt van zijn eigen groep, Bankai Na. En dan gaan wij door naar Syrië.

Ja, dat was een prachtige track van George Wassouf. Samt Biat Alay. George Wassouf uit Syrië zingt al vanaf zijn 10e. Hij is een begrip in de wereld van de Arabische popmuziek. Inmiddels heeft hij al zo'n 30 albums gemaakt. Omdat er nogal een aantal Syriërs naar Nederland zijn gevlucht, leek me dit wel een mooie muziekkeuze. Ja, en dan zit het Almoende er helaas weer op. En dat gaan we afsluiten met Snaky Puppy. Met het nummer Bad Kids to the Back. Snaky Puppy is een collectief van muzikanten uit Brooklyn, New York, dat vooral fusion speelt. Ze maken een mix van funk, jazz en soul, met de nodige invloeden vanuit de progressieve rock. Het collectief wordt geleid door de bassist, componist en muziekproducent Michael Leake. Keyboardspeler Corey Henry is ook lid van Snaky Puppy. Onlangs stonden ze nog gepland op North Sea Jazz. Nou, heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag!

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land, later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen de knooppunten Valburg en Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. VVOG uit Harderwijk is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op WAC. De ploeg van trainer Jan Vlap won op eigen veld van de club uit Wezep. Mats Zwart maakte vlak voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij brak aan de rechterkant door en schoot de bal hoog in het doel. Woensdag speelt VVOG opnieuw. Dan staat in het kader van het Veluade-toernooi de regio derby tegen Hierden op het programma. SDC Putten heeft ook de 2e oefenwedstrijd van de voorbereiding gewonnen. De Puttenaren versloegen Veense Boys met 3-1. Benjamin Huisman zette SDC Putten al na 2 minuten op voorsprong. Veense Boys nam daarna het initiatief over en kwam in de 33e minuut via Michel Goossensen op 1-1. Na rust kreeg de ploeg uit Nijkerkerveen meerdere kansen, maar doelman Martijn Mostert hield SDC Putten op de been. In de slotfase stelde SDC Putten de overwinning alsnog veilig. Lars van Wetering maakte er na een voorzet van Tom van Donselaar 2-1 van. In de laatste minuut kopte Jeroen Lamme uit een corner de 3-1 binnen. En tot slot, het inclusiepanel Putten is op zoek naar een vrijwillige secretaris. Het panel adviseert de gemeente over inclusie en zet zich in voor een toegankelijk Putten waar iedereen kan meedoen. De secretaris bereidt vergaderingen voor, maakt notulen, bewaakt actiepunten en werkt mee aan adviezen aan de gemeente. De functie vraagt om organisatorische vaardigheden, een goede beheersing van de Nederlandse taal en betrokkenheid bij wat er in de samenleving speelt. Het gaat om een vrijwilligersfunctie van enkele uren per maand. Meer informatie over het inclusiepanel is te vinden via de website van de gemeente Putten. En tot zover het Veluwe FM regio.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Spice Girls openen het programma. Luister eens, goedemiddag.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heiderbrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de Markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open kadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Luister eens, een hele goede middag. Dit is Toen op de radio. We zijn er een hele uur lang deze middag met leuke plaatjes. Nieuws van Toen, auto's van Toen, televisieprogramma's van Toen. En we gaan een stukje auto rijden vandaag met de Audi Quattro. Die gemaakt tussen 1980 en 1987. En we gaan televisie kijken naar dat harige beest wat van Mel mee kwam. Elf, kent u het nog? Die was gek op katten. Jawel. We hebben nieuws van jaren geleden. De opening van het café-restaurant De Punten Voorthuizen. En er wordt een bom ontdekt bij de Palmpolt in de Schuur. In Kootwijk neemt afscheid van dominee E.J. van Voorst. En in Stroe wordt er een stenen bijl gevonden. Dat is allemaal nieuws van jaren geleden. Wethouder Lamboy van de gemeente Nijkerk denkt dat het mogelijk is in het bezit van waakhonden in het buitengebied vrij waren van belasting. En dan gemeente Putten die kan een begroting met een mooie begroting voor de dag komen. En ook een felle brand in Putten. In Harderwijk wordt een verbod ingesteld op de kuilvisserij. En wegwerkzaamheden in Hoevelaken. Blijf luisteren, allemaal nieuws van jaren geleden. Plaatjes van toen, plaatjes die vergeten zijn. Plaatjes die we vroeger hoorden toen we bij de radio zaten met onze cassette recorder. De top 40 of zo, om dat liedje op te nemen. Nu horen ze weer terug als gouden ouwe. Allemaal muziek en nieuws van jaren geleden, terwijl alles nog goed was. We zullen maar snel gaan beginnen. Mijn naam is trouwens Ben van der Ham en ik ben er heel uur bij je. We beginnen met Young Hearts Run Free. Hier is Kenny Staten.

0: ja, als je in een reclamespotje gebruikt wordt, dan heb je gewoon een hitje te pakken. My Silver Lining, de First Aid Kit. Terug in archieven.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1872, dat was op 23 februari. C.A. Nijraak wordt benoemd tot het lid van de Koninklijke Oudhoudkundig Genootschap te Amsterdam en het Historisch Genootschap te Utrecht. Op 19 april 1911, te Barneveld, heeft de landbouwer J. van E. op de kieft een puistje dat hij op zijn gezicht had stuk gekrapt. En er ontstond een bloedvergiftiging, waaraan de ongelukkige, die de ganse morgen nog had gewerkt, 's avonds is overleden. 15 april 1950, er wordt een bom ontdekt bij de Palmpolder te Schuur. En op 14 april 1960 de opening van een café-restaurant De Punt te Voorthuizen. Ach, moet ik even wat over vertellen? De Punt in Voorthuizen, ja. Dat was vorige week in Voorthuizen. Maar De Punt is er niet meer. De Punt is gesloopt. Er staat een heel groot gebouw. 1960 is die gemaakt. En, 2018 is die dus gesloopt. En tenslotte, op 1 september 1965, de officiële opening van de Silo-school aan de Rijgenstraat te Barneveld. En Silo staat voor Christelijk Individueel Lager Onderwijs. Het was 1965. Plaatjes van toen, je hoort ze hier in het programma Toen. Ik heb ze opgezocht, platen die we een klein beetje vergeten zijn. En top op, kent u deze plaat van Duncan Brown. Duurt heel lang en er zit zo'n vrouw die kruipt zo langzamerhand. Langs zijn benen omhoog. Ik weet niet of Benny die aangaat.

0: Ja, Paul, van deze plaat en je programma zit vol. 5 minuten en 40 seconden duurt deze plaat, maar ach, is die niet heerlijk. Prachtig toch? 1978, 79 was het een hit in Nederland. Duncan Brown. Een plaatje wat je af en toe nog eens een keer hoort op de radio. Nieuws van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: En zo gaan we de Veluwe een beetje over. Nieuws uit de Veluwe, 30 november 1971. Na jaren debatteren, vergaderen en werken is nu alles rond. Dat deelde burgemeester J. Hoekstra mee in verband met de bouw van een nieuw streekziekenhuis. Begin 1972 kan de eerste paal worden geslagen. Het ziekenhuis moet in 1974 voltooid zijn. Het gebouw zal naast ruimte voor de verpleging ook een zusterhuis krijgen voor ongeveer 60 verpleegsters. Dat is een bericht uit 1971. Dan op 14 december 2000, wethouder Alan Boy, tegenwoordig burgemeester van Putten, toen nog wethouder in de gemeente Nijkerk, die denkt dat het mogelijk is het bezit van waakhonden in het buitengebied te vrijwaren van belasting. Ook is, of het zinvol is, weet hij niet, want we moeten er wel een andere bron van inkomsten kunnen aanboren. Nijkerkse wethouder zei dat naar aanleiding van een vraag van het SGP-raadslid G. Blokhuis. 28 oktober 1983, de gemeente Putten kan met de begroting van 1984 goed voor de dag komen. Men heeft een overschot van 338.300 gulden. En dat zal geheel te gunste komen van het centrumplan dat woningbouw in het kader van de dorpsnieuwe mogelijk moet maken. En dan tenslotte 21 januari 1977, minister J. Boersma van Sociale Zaken heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Ermelo. En met name aan het Instituut voor Blinden en Slechtzienden, het Zonneheerd. Minister verrichtte daar de officiële opening van de Nederlands eerste en Europa's enigste bedrijfsschool voor blinden en slechtzienden. 1977. Dat is bijna 40 jaar geleden. En dit was een hit in Nederland. Hey, Sint Pieter. Hier is Flesje en de Pen. Deze.
2: The morning was cold and lonely. City lights

0: gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
1: De land- en luchtballon in de gemeente Barneveld. Ja, dat staat er. Maar het was een feit.

juni in het jaar 1876. Was dat de voorloper van de ballonnenfiesta misschien? 1876, er landt een luchtballon in de gemeente Barneveld. 1911 op 20 mei in de boterfabriek De Eendracht onder Barneveld is het Gerbes toestel voor het melkonderzoek uit elkaar gesprongen, waardoor een 17-jarige jongen hevige brandwonden veroorzaakt door het zwavelzuur aan zijn hoofd bekwam. Bovendien zat zijn gelaat vol met glasscherven. Op 24 mei 1952 Kootwijk neemt afscheid van dominee E.J. van Voorst. En op 7 augustus 1962 in Stroe wordt er een stenen bijl gevonden. En tenslotte op 30 december 1977 de geboorte van de 35.000ste inwoonster van de gemeente Barneveld. Haar naam Anneke Stappers. 1977, inmiddels zitten ze over de 50.000 heen. Dus Barneveld is inmiddels wel ietsjes gegroeid. Nieuws en platen van toen. Zometeen televisie kijken naar 11. Maar eerst gaan we eens even kijken wat er zit achter de rhododendron. Volgens mij zit Minder. Mindy is bang.

0: toepasselijke groep. Years and Years. Nou, ze waren ook een beetje de jaren door. Van het ene jaar naar het andere jaar. Nieuws uit 1800, maar ook nieuws uit het jaar 2000. Ook de plaatjes, die hebben we niet uit 1800. Wat wel lekkere oude deuntjes. Je hoort ze allemaal terug in het programma toen. Nog één blokje met nieuws en dan gaan we even televisie kijken naar 11. Maar eerst nog even een blokje, zoals ik al zei. Nieuws van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 1996, op 9 september, felle brand in Putten. Heeft 5 vrachtwagencombinaties en 3 opleggers in de as gelegd. 4 combinaties raakten zwaar beschadigd. De schade loopt volgens de politie in de miljoenen guldens. Auto's van een transportbedrijf uit Kootwijkerbroek stonden op het terrein van de pluimveeslachterij in Putten. En ze waren geladen met plastic kratten bedoeld voor het vervoer van kippen. En voor de kippen gaan we naar de paling. 1 juni 1983 in Harderwijk. Het in 1969 ingestelde verbod van kuilvisserij voor het IJsselmeer is voor palingvissers de grote strop geweest. Toen heeft men in Den Haag gekozen voor de sportvisserij en niet voor de beroepsvisserij. Dat is een verkeerd besluit geweest en ik vind dat de regering alsnog voor de beroepsvissers moet kiezen. Dat zegt de heer Klaas Kok, een van de broers die de palingrokerij beheert. Als rokers hebben wij veel met de vissers te maken en op de afslag kopen wij de paling van hen. Helaas tegenwoordig minder dan vroeger, zegt Kok. 1983 en dan A1. We rijden er allemaal wel eens op. 1972, 10 juli, Amsterdam Hoevelaken staat erboven. Op het gehele traject worden werkzaamheden uitgevoerd om de weg om te bouwen tot een volwaardige autosnelweg. Met uitzondering van de trajecten naar de Krailo en Baren-Bunschoten zijn voor elke rijrichting 2 rijstroken beschikbaar. Op verschillende plaatsen zijn snelheidsbeperkingen of inhaalverboden ingesteld. Het was 1972, nu jaren later liggen er 4, 5, 6 banen zelfs bij elkaar bij Amsterdam. Dus er is nog wel eens wat verbouwd op de A1. Hey, nog één plaatje en dan gaan we even kijken naar 11. 1976, Vicky Sue Robinson. Muziek uit de disco. En ik vind het nog steeds een van de leukste discoplaatjes van toen. Ja, muziek uit mijn jeugd. De tijd van de platenspeler. De radiocassette recorder. En natuurlijk Pop-Pop.

Ja, misschien vindt het wel helemaal niks. Ik vind het een leuk liedje. En ik zit wel achter de knoppen, dus... ik draai hem gewoon af en toe een keertje. Hey, het laatste blokje... Of de met blokje. Ik heb geen blokje nieuws meer. Ik heb nog een leuke serie. Elf. Ik ga altijd even een stukje televisie kijken. Wat er toen allemaal op de televisie was. Een van de leukste series vind ik deze zelf wel. Elf. De serie draait om Elf, een buitenaards wezen. Dat is gevlucht van zijn thuisplaneet Melmac. Omdat deze op het punt van ontploffen stond. Hij volgt met zijn ruimteschip het radiosignaal van een amateurzender. En belandt zo op de aarde. Daar stort zijn schip neer in de garage van de familie Tanner. Een middenklasse familie bestaande uit social worker Willy. Zijn vrouw Kate en hun twee kinderen tienerdochter Lynn en zoon Brian. Omdat Elf niet terug kan naar Melmac, wordt hij lid van het gezin. En de kat van de familie, Tanner genaamd Lucky, is zijn leven sindsdien niet meer zeker. Aangezien katten een delicatesse zijn aan Melmac. Gelukkig voor Lucky krijgt Elf later in de serie meer respect voor hem. Doordat de familie Elf's bestaan geheim besluit te houden. Vooral omdat er genoeg wetenschappers en militairen zijn die Elf zouden willen onderzoeken. Ontstaan er vele komische situaties. Vooral de spontane bezoekjes van de buren, de familie Ogmonic, leveren de nodige hilariteit op. Elf houdt zich over het algemeen verborgen in de keuken als er mensen op bezoek komen. En gedurende de serie leert hij buiten de tennis een paar andere mensen kennen. Zoals Willy's broers Neil, Kate's moeder Dorothy, het neefje van de Ogmonics Jack en de psychiater Larry en Jody, een blinde vrouw. Ook leert hij steeds meer over het aardse leven en de aardse cultuur. En deze komt vaak vreemd op hem over, terwijl Elf's gedrag juist vreemd is voor de tennis. Tijdens de laatste aflevering wordt hij herenigd met zijn vriendin Rhonda en zijn vriend Skip. Welke de ontploffing van de planeet Melmac ook overleefd hebben. Hij besluit niet met ze mee te gaan en op de aarde te blijven. Kort erop wordt hij echter gevangen door een groep geleerden die hem al vanaf het begin in de gaten houden. Elf is de hoofdpersoon in de serie. Zijn naam is de afkorting van Alien Life Form. En dat is de naam die de familie Tanner hem heeft gegeven. Elf's werkelijke naam is Gordon Chumway. Elf is een klein alien met een spitse snuit en geheel bedekt met bruin-oranje haar. Hij heeft 8 magen en een enorme trek in katten. Hij is volgens de aardse jaartelling geboren op 28 oktober 1756 op de oostzijde van de planeet Melmac. Dat Melmac heeft hij 122 jaar opleiding gevolgd op een hogeschool. Hij was ook ooit aanvoerder van het baseballteam. Een sport gespeeld op ijs met een schelpdierensbal. En Elf is qua karakter sarcastisch, cynisch en vaak problematisch. Het kostte Tanner dan ook de grootste moeite hem verborgen te houden voor de buitenwereld. Als de dingen echter uit de hand lopen, doet hij alles al om de zaak weer recht te zetten. Dat is over het programma toen. We reden in die leuke Audi Quattro. We kijken naar Elf. We hadden het nieuws van toen. De platen van toen. En wat mij betreft Ben van Dam. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Hey, als laatste, zolang die duurt, Blinded by the Light. Dag.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar heb je bijna 10 minuten oponthoud. De A50 staat het daar ook vast van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. Daar heb je nu ook 10 minuten tijdverlies, want de spitsstrook is dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Auf Geht's. En traditiegetrouw natuurlijk met Matthias Reim. Ditmaal pakten wij een nummer van zijn album Reim. En mocht u hem nog willen zien, dit weekend staat hij in Bremen. Onder andere met Michelle op het podium. En het volgende weekend is hij, ik meen in de gauwigheid gezien te hebben, staat hij in Hamburg op het podium. Ditmaal heb ik weer een thema voor dit uurtje Auf Geht's. En het gaat over rozen. Vandaar ook Rozenkrieg van Matthias Reim als openingsnummer. En ja, natuurlijk hebben we dan ook weer wat nummertjes van een Nederlandse artieste die destijds als kindsterretje ook in Duitsland al furoren maakte. Want we beginnen met de 80 Rote Rozen.

En dat was dan het kindsterretje Wilma Landkroon. En zij vierde ook in Duitsland succes met haar nummers. Alleen ja, dat heeft haar in eerste instantie niet zoveel financieel althans opgeleverd. Want ja, de manager, hij had grote zakken. Drie wijze rozen, ja, die mogen natuurlijk niet in dit boeket ontbreken. Freddy Breck.

En dat was dan ook weer een bloem uit het boeketje dat ik u deze maal in het uurtje voorschotel. Freddy Brekmeester was dat met draaiwijze rozen. Op de mooiste dag die zij zich kon herinneren. Wel, dat belooft natuurlijk wel wat. En dan is het nu tijd voor de Oh Ja Erlebnis. Ik heb daarin uitgezocht een duo uit het zuiden des lands. Namelijk Leni en Ludwig. Hij kwam naar het Nederlandse voor den Brode willen. En hij vond daar zijn liefde. Hij heette Ludwig Rutar. En zij heette Leni Raats. Ludwig overleed in Schaarsberg in 1993. En Leni overleefde hem 10 jaar. Zij overleed in Landgraaf in april 2013. Hun grootste succes was het liedje. En u kent het ongetwijfeld nog. Schön ist die Jugend. En Rosen der Liebe. Ja, ook dat was een groot succes uit hun grote oeuvre. Het duo waarbij Ludwig op de accordeon speelde. Overigens, hij leerde zichzelf accordeon spelen. En Ludwig, Leni, die de zangpartij voor haar rekening nam. Rozen der Liebe in de Oh Ja Erlebnis.

En dat waren dan in de Oja-erlebnis Leni en Ludwig uit het zuiden des lands. Beiden niet meer onder ons, maar hun muzikale erfenis kunnen we nog steeds beluisteren. En dan nemen de Kastelroeters Spatsen nu mee. Waar naartoe? Ja, nou, naar het taal der Zwartse Rozen.

En nadat we dan alle mooie kleuren van de roos hebben bezongen, ja, komen we ook aan wat anders doen toe. Want wat zingt Jo Hirsch? Overigens, dat is ook weer een zanger uit het zuiden van ons Nederlandse. Nou, hij zingt: Auch grote rozen haben Dornen.

Dat waren dan de doornen waar Jo Heers ons kennis mee liet maken. Die dus ook aan de rozenstruiken zitten. En dan gaan we naar een nog jonge Jan Smit. Ook hij bezong de rozen. Und diese rozen sind für dich, lieber Mamachi.

En dat was dan onze Jan Smit. En hij bracht dus rozen voor zijn moeder mee. Jannie Hill, ook hij bracht een rozenhulde aan zijn moeder. Rozen voor mama, Jannie Hill.

En dat waren dan Draai Amrai. Een drietal rozen dus. We begonnen met Roy Black. Rozen ohne Dornen. En daarna was het instrumentaaltje. Dat werd ditmaal verzorgd door Marty. En zojuist hoorde u Andrea Jurgens. Driemaal rozen ohne Dornen. In Draai Amrai. Wij vervolgen. Nemen de flippers ons mee naar die nacht, der tausend rozen.

En dat waren dan de Flippers uit de jaren 80 met hun rozen uit Santa Margarita. En dan gaan we naar Antalya. Wijze rozen uit Antalya met het duo California.

En dat waren dan De Witte Rozen, gezongen door het duo California. En ditmaal kwamen ze uit Antalya. Maar ook uit Athene komen De Witte Rozen, samen met Nana Mouskouri.

En dat was dan Nana Mouskouri. En zij bracht ons witte rozen vanuit Athene. Gigi Anderson, hij is de laatste vocale bijdrage in dit uurtje Auf Geht's, waarbij het om rozen gaat. Weiße rozen, schenk ich dir. Nou, ik ben blij. Ik hoop dat u blij bent met dit boeket rozen. U aangeboden door Bert Langman via Veluwe FM. Wat mij betreft graag tot een volgende keer.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A325 is het druk van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen sta je bijna 10 minuten in de file. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem is het oponthoud ook bijna 10 minuten voor knooppunt Waterberg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hey, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is er de meeste vertraging rond Arnhem en Apeldoorn door de afgesloten spitsstrook van de A50. Het verkeer op de A50 Apeldoorn-Arnhem heeft ter hoogte van Hoenderlo in beide richtingen een kleine 10 minuten tijdverlies. De A12 van Utrecht naar Arnhem staat file voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En het rijdt langzaam op de N325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor dat knooppunt is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo is de competitie in de derde divisie A begonnen met een 2-1 nederlaag bij SCG de Muiden. De thuisploeg kwam al na 1 minuut op voorsprong via Hadde Plezier. DVS herstelde zich en kwam in de 38e minuut op gelijke hoogte. Thijs van Dierman maakte de 1-1. Na rust kregen de Ermeloers meer grip op de wedstrijd, maar na een sterke fase sloeg Geen de Muiden alsnog toe. Berwoud Bijmers maakte in de 74e minuut de 2-1. In Arderwijk is zondag bij twee anti-kraakwoningen aan de Trombonendreef een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer schaalde op vanwege de omvang van het vuur en de flinke rookontwikkeling. De brand ontstond aan het begin van de middag. Volgens de brandweer begon het vuur.

0: uur in een prullenbak, waarna de vlammen zich verder verspreidden. De brand woedde vooral aan de buitenzijde van een woning. Daarna sloeg de brand over naar een aangrenzende woning. Tijdens het blussen werd sloopwerk verricht om delen van de constructie open te maken en verborgen brandhaarden te bereiken. De woningen zijn als gevolg van de brand niet meer bewoonbaar en raakte niemand gewond. En tot slot, de visie van een inwoner van Ermelo op de wolf en de jacht valt niet onder de bescherming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald. Volgens Omroep Gelderland stapte de vrouw naar het college nadat ze in haar eigen zeggen was afgewezen voor een huurwoning van Stichting het Gelders Landschap en Kastelen. Dat zou gebeurd zijn vanwege haar opvatting over de wolf en natuurbeheer. Het college oordeelt dat haar vegetarisme wel als beschermde levensovertuiging geldt. De specifieke opvatting over de wolf vormen volgens het college echter geen rechtstreekse uiting daarvan. Daarvoor is het onderwerp volgens de beoordeling te specifiek en is niet aangetoond dat de visie onderdeel is van een breder gedragen levensovertuiging. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. De meeste leveren enkele minuten vertraging op. Je hebt nu 5 minuten tijdverlies op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je voor de afrit Hoenderlo. 10 minuten in de file doordat de spitsstrook dicht is. En je hebt op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek ook 10 minuten vertraging tussen het Gelredome en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: The next train will be leaving from platform 1.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De visie van een inwoner van Ermelo op de wolf en de jacht valt niet onder de bescherming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald. Volgens Omroep Gelderland stapte de vrouw naar het college nadat ze in haar eigen zeggen was afgewezen voor een huurwoning van Stichting Het Gelders Landschap en Kastelen. Dat zou gebeurd zijn vanwege haar opvatting over de wolf en natuurbeheer. Het college oordeelt dat haar vegetarisme wel als beschermde levensovertuiging geldt. De specifieke opvatting over de wolf vormen volgens het college echter geen rechtstreekse uiting daarvan. Daarvoor is het onderwerp volgens de beoordeling te specifiek en is niet aangetoond dat de visie onderdeel is van een breder gedragen levensovertuiging. In Harderwijk is zondag bij twee anti-kraakwoningen aan de Trombonendreef een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer schaalde op vanwege de omvang van het vuur en de flinke rookontwikkeling. De brand ontstond aan het begin van de middag. Volgens de brandweer begon het vuur in een prullenbak, waarna de vlammen zich verder verspreidden. De brand woedde vooral aan de buitenzijde van een woning. Daarna sloeg de brand over naar een aangrenzende woning. Tijdens het blussen werd sloopwerk verricht om delen van de constructie open te maken en verborgen brandhaarden te bereiken. De woningen zijn als gevolg van de brand niet meer bewoonbaar, raakte niemand gewond. En tot slot, inwoners en organisaties in Zeewolde kunnen tot 1 september een financiële bijdrage aanvragen voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid, landschap of de leefbaarheid in de gemeente. De regeling staat open voor groepen bewoners, stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De bijdragen komen uit het fonds Windpark Zeewolde. De eigenaren van dat windpark storten jaarlijks een deel van de opbrengsten in het fonds. Het geld wordt gebruikt voor initiatieven die de gemeente en de leefomgeving verbeteren. Daarmee kunnen inwoners en organisaties lokaal profiteren van de opbrengsten van het windpark. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Er is hartstikke tijd van harte welkom bij de eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen natuurlijk met de Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising uit 1969. Wat gaan we hier meer voor draaien? We hebben nog een A-B kantje. Dit keer heb ik gekozen voor een nummer van Neil Young. We hebben natuurlijk ook nog nummer 1. Het komt uit 1965. En voor de rest hebben we nog een plaat van Elvis Nederlandstalig geplaat. En het volgende uur hebben we natuurlijk ook iets ingeruimd voor It's Country Time. Dus gaan we zeggen een uur Country voor je draaien. Mocht je echt even een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dan mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. De volgende plaat komt uit 1971. Is van Dutchie Fame en Alan Price. Home is where your heart is.

En draaide de George Speaker Selection met Blue Eyes uit 1973. Maar nu een blokje tijd voor u draaien. We beginnen met Marion Maars. En ze is ook vandaag jarig. Ze wordt vandaag 83 jaar, liefst. En uit 1965 gaan wij van haar draaien. Is Wie de Da.

We draaien uit 1363 Petula Clark met Casanova Batjes. Goed, we zijn teruggekomen met het A en B-kantje. En dit keer heb ik gekozen voor een single van Neil Young, Heart of Gold. Nou, het verscheen op zijn album Harvest. En dat werd uitgebracht in januari 1972 in de Verenigde Staten. Goed, op Billboard was het een nummer 1 hit. En bij ons kwam het niet verder dan plek nummer 9. We verbleven ook nog 9 weken in de hitlijst. Uiteraard gaan we daarna het B-kantje voor u draaien.

0: rijden, een Sugar Mountain P-kantje.
1: Van Neil Young, die hij uitbracht in 1972. Goed, we gaan verder met, dat is Bobby Darin en Queen of the Hope uit 1958.

En 1959 draaiden wij Buddy Holly met Peggy Sue Got Married. Goed, we draaiden nummer 1 draaien uit Duitsland. En in 1965 was het Help van de Beatles.

We draaien voor u de Monkees met I'll Spend My Life With You uit 1967. Voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1970. En uit de film That's the Way It Is gaan wij voor u draaien How the Web Was Woven.

En we draaiden de Marmalade met Fight Say My... The Mighty uit 1970. Goed, de Nederlandstalige plaat komt dit keer 1967. En ik heb gekozen voor Boudewijn de Groot met Tegenland.

En we rijden de Spencer Davis Group met I'm a Man uit 1967. We gaan nu voordraaien Melanie en een brand new key uit 1972.

En als laatste plaat van dit uur draaien wij Dennis Toplin en Me and Bumyuki uit 1971. Ja, want de tijd zit er bijna weer op. Tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar Floyd Kramer en Mood Indigo. En wat ons betreft zijn we straks weer terug met It's Country Time. Luisteraars, tot zo!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Yabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Yeah.

0: It's Country Time. Met daarin zowel bekende als onbekende artiesten en misschien wel vergeten juweeltjes uit uw jeugd. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Dat is hartstikke even van harte welkom bij It's Country Time. En we wonen dit uur met Jerry J. en My Girl Josephine uit 1967. Ja, It's Country Time, dus we gaan gezellig nu een country voor je draaien. Mocht u echter verzoekjes daarvoor willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dan mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. Goed, we gaan verder met Jackie DeShannon en Splendor in the Grass uit 1966.

En we draaiden Susan Ray met A Song to Sing uit 1972. Goed, we gaan verder met Jack Blanchard en Misty Morgan. En van hun gaan we draaien Humphrey the Camel uit 1970.

En we rijden in een stap en Loretta Lynn met 1, 2, 10 uit 1967. We rijden verder met Dub Dickerson en My Joe Getty uit 1954.

En we rijden Mel McDaniel met Older Sweet uit 1976. Elisabeth wilde graag een liedje horen van Don't Let Me Cross Over. Nou bestaan daar meerdere versies van. Maar wij hebben gekozen uit 1962 van Carole Butler.

Even draaien Del Reeves met A Dime at a Time uit 1967. We gaan nu voordraaien Coy Jackson en What It Takes to Make a Grown Man Cry uit 1965.

En dit, dit was Hank Williams en de Drifting Cowboys met Setting on the Woods on Fire. Dat is platbracht uit 1952. Goed, we gaan verder met Conway Twitty en Loretta Lynn en Country Blues uit 1978. Country!

En we draaiden voor Buck Owens en Rose Maddox met Sweetheart in Heaven. Deze plaat was uit 1963. We gaan verder met Carrie Stewart, Maisel uit 1979.

En we gaan de Dale Smith met I'm in the Mood for Love uit 1976. We gaan verder met Dotsie West en Country Sunshine uit 1973. You say-

En we draaiden Emily Harris met If I Could Only Win Your Love uit 1975. Goed, we gaan een oudje draaien van Jim Reeves. Uit 1953 is dit Mexican Joe.

draaide Jerry Kistel met My Baby's Crazy About Me uit 1961. Als laatste plaat gaan wij voor u draaien George Kent en Running With The Wind uit 1974.

En zo zijn we weer aan het eind gekomen van dit programma. Luisteraars, ik wil u dan heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken voor de techniek. En uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht je er dan ook weer bij zijn, van harte welkom zou ik zeggen. Voor straks is wel rusten en tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Inwoners en organisaties in Zeewolde kunnen tot 1 september een financiële bijdrage aanvragen voor projecten die bijdragen aan duurzaamheid, landschap of de leefbaarheid in de gemeente. De regeling staat open voor groepen bewoners, stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De bijdragen komen uit het fonds Windpark Zeewolde. De eigenaren van dat windpark storten jaarlijks een deel van de opbrengsten in het fonds. Het geld wordt gebruikt voor initiatieven die de gemeente en de leefomgeving verbeteren. Daarmee kunnen inwoners en organisaties lokaal profiteren van de opbrengsten van het windpark. In Harderwijk is zondag bij 2 anti-kraakwoningen aan de Trombonendreef een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer schaalde op vanwege de omvang van het vuur en de flinke rookontwikkeling. De brand ontstond aan het begin van de middag. Volgens de brandweer begon het vuur in een prullenbak, waarna de vlammen zich verder verspreiden. De brand woedde vooral aan de buitenzijde van een woning. Daarna sloeg de brand over naar een aangrenzende woning. Tijdens het blussen werd sloopwerk verricht om delen van de constructie open te maken en verborgen brandhaarden te bereiken. De woningen zijn als gevolg van de brand niet meer bewoonbaar en raakte niemand gewond. En tot slot, de visie van een inwoner van Ermelo op de wolf en de jacht valt niet onder de bescherming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald. Volgens Omroep Gelderland stapte de vrouw naar het college nadat ze in haar eigen zeggen was afgewezen voor een huurwoning van Stichting het Gelders Landschap en Kastelen. Dat zou gebeurd zijn vanwege haar opvatting over de wolf en natuurbeheer. Het college oordeelt dat haar vegetarisme wel als beschermde levensovertuiging geldt. De specifieke opvatting over de wolf vormen volgens het college echter geen rechtstreekse uiting daarvan. Daarvoor is het onderwerp volgens de beoordeling te specifiek en is niet aangetoond dat de visie onderdeel is.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: idee, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Daan Wetering maakte er na een voorzet van Tom van Donselaar 2-1 van. In de laatste minuut kopte Jeroen Lamme uit een corner de 3-1 binnen. In Ermelo heeft zaterdagmiddag een barbecue die nog niet volledig was afgekoeld brand veroorzaakt bij een woning aan de Haspel. Het vuur sloeg over naar de buitenzijde van de woning. De brandweer kreeg rond 4 uur 's middags een melding. Een buurtbewoner had de hulpdiensten gewaarschuwd nadat de barbecue opnieuw vlam had gevat. De brandweer wist het vuur te blussen. De buitenzijde van de woning liep aanzienlijke schade op en rook drong naar binnen. De woning is vervolgens geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En tot slot, in Harderwijk is zondag bij 2 anti-kraakwoningen aan de Trombonendreef een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer schaalde op vanwege de omvang van het vuur en de flinke rookontwikkeling. De brand ontstond aan het begin van de middag. Volgens de brandweer begon het vuur in een prullenbak, waarna de vlammen zich verder verspreidden. De brand woedde vooral aan de buitenzijde van een woning. Daarna sloeg de brand over naar een aangrenzende woning. Tijdens het blussen werd sloopwerk verricht om delen van de constructie open te maken en verborgen brandhaarden te bereiken. De woningen zijn als gevolg van de brand niet meer bewoonbaar en raakte niemand gewond. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Like brother.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.